0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

sexy people. So

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Standaardpraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je nu je Oog Radio verkeer door Groningen bereikbaar. Op dit moment werkzaamheden aan de N34 bij de rotonde van Gieten, de A28. Voor de rest kan je lekker doorrijden in stad.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Live vanuit de studio van Oogradio is dit Goedemorgen Groningen. Tot 11 uur met Paul, Hans en Eline.

0: Goedemorgen Groningen, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen. Mijn naam is Paul.
1: Ja, Paul, ik sta dus naast jou en ik vraag me altijd af of jij wel weet... Ja, ik ben Hans, maar ik heb iets voor jou bedacht.
0: Okay.
1: Je zei je eigen naam al.
0: Ja.
1: Ja, ik wou zeggen, naast mij staat de man die zich al jaren afvraagt... moet je de Ghostbusters nog steeds bellen of hebben zij tegenwoordig een app? Het is Paul!
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw week?
1: Ja, bij mij wel goed.
0: Ja?
1: Ik heb een hele drukke week gehad. Radio gemaakt, naar jullie allemaal geluisterd. Maar als ik zo naar jou kijk, heb jij een zware week gehad.
0: Ja, nou ja, ik heb vooral een zware nacht gehad. Laten we het daarop houden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar wel leuk.
0: Ja, ja, maar goed. We zijn weer fris en fruitig, hè?
1: Ja, we zijn helemaal wakker.
0: Gelukkig hebben we geen visual radio, zoals we dat zo mooi noemen. Nee. Leuk dat je er weer bij bent vandaag.
1: Ja, ik vind het ook gezellig.
0: Wat voor weer wordt het vandaag?
1: Oh, wat wordt het voor weer vandaag? Nou, vandaag begint bewolkt. Dat kan je ook wel zien als je naar buiten kijkt. Maar er kan verspreid over de provincie een bui vallen. Later wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. En bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. En dat is niet heel fijn voor Noorderzon, denk ik.
0: Nee, nee, maar ik moest ook denken aan Lowlands. Dat is natuurlijk ook dit weekend.
1: Ja.
0: En dan heb je de hele zomer eigenlijk supermooi weer. En juist dit weekend is dan zo prut.
1: Ja. Waar gaan we het zo over hebben, Paul? Jij hebt iets heel leuks gevonden.
0: Ja, laatst werd natuurlijk bekend dat Robbie Williams... ik weet niet of je het hebt gelezen... die is gediagnosticeerd met autisme. En ik dacht, laten we daar eens even over praten met AIC Groningen. Dat is het Autisme Informatiecentrum Groningen.
1: En die kennen Robbie Williams?
0: Ja, misschien wel.
1: Helemaal goed.
0: Misschien hebben ze hem wel gediagnosticeerd.
1: Zou zomaar kunnen.

0: 9. Je hebt lekker de radio aan. Deze druilige zaterdag. En we gaan even bellen met het Autistisch Informatiecentrum. En die hebben we, als het goed is, nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het zo meteen even weer proberen. Dan gaan we nu even luisteren naar Dexys Midnight Runner en Come On, Irene.

0: Oog Radio, Gracie Abrams en That's So True. Je bent bij Oog. Goedemorgen, Groningen.
1: Goedemorgen.
0: We zouden zo net eigenlijk even bellen met het Autisme Informatiecentrum.
1: Ja.
0: Alleen, de verbinding kwam niet tot stand.
1: Nee, we hebben een storing in ons systeem, denk ik.
0: Ja. Dus we gaan gewoon verder met de show.
1: Maar we komen erop terug.
0: Ja, dat sowieso. Want dit weekend... Van alles gepland, natuurlijk.
1: Ja, je kunt van alles doen in Groningen. Zo kun je bijvoorbeeld vandaag in Haren verschillende activiteiten ondernemen. Zo opent cultuurcentrum Het Klokhuis aan de Brinkhorstendeuren. Ik ga ervan uit dat ze het hier straks ook wel over gaan hebben in Haren doet. Ja. En vindt er rond de Dorpskerk een kunst- en cultuurmarkt plaats.
0: Ja, ik hoop dat het wel een beetje droog blijft.
1: Ik ga net zeggen, ik hoop inderdaad dat ze het droog houden of dat iedereen een paraplu heeft.
0: Ja, en de komende dagen is natuurlijk Noorderzon. Dat is volop bezig in het Noorderplantsoen. Mooi eigenlijk, hè? Noorderzon.
1: Ja. Maar het is niet alleen in het plantsoen. Hè? Je kunt door heel Groningen, door de stad, kun je activiteiten doen en exposities en voorstellingen zien. Er is een hele leuke wandeling over het WK Luchtgitaar. Dat loopt vanaf de Pathé tot het Noorderplantsoen. Er zijn voorstellingen in allerlei locaties.
0: Oké, okay, leuk.
1: Er is
0: leuk.
1: Meer, zie ik. Wat heb je gevonden?
0: Ja, je kunt zondagmiddag bijvoorbeeld mee met een wandeling door een van de bijzondere tuinen bij het Duo-gebouw. Daar wil je niet graag komen bij Duo, maar dat moet heel erg mooi zijn.
1: Ja, 50.000 verschillende, 50.000 planten staan daar, hè? Niet verschillende planten, maar zoveel planten zijn daar op het dak van de parkeergarage geplant.
0: Ja, heel mooi. En die begint om 3:00 zondag bij de steiger aan de Rijtemakerskrijger.
1: Ja, mooi.
0: En wat is er nog meer?
1: Nou, ook in het stadspark gebeurt er wat. Daar is zondag, morgen dus, de Run for Ukraine. Je kunt er wandelen of rennen en tegelijkertijd geld inzamelen voor Oekraïne. En ben je van de techniek en de nieuwsgierigheid? Bij het Forum is zondag van 11 tot 5 het Walk-in Smart Lab, waar je onder andere aan de slag kunt met het thema nepnieuws.
0: Nepnieuws.
1: Oeh.
0: Nou, gelukkig luister je naar Oog en daar vind je geen nepnieuws. Nee, die krijg je straks gewoon van Eline. Dat over een paar minuten. Gaan we nu luisteren naar Bauza. Dit is Magnetic.

0: de Noorse formatie, Bausa. Ja, wat grappig is, de frontman is dus gewoon rapper.
1: Oh.
0: Dat zou je niet zeggen als je de plaats beluistert.
1: Huh.
0: Je hoorde me hier bij Oog Radio. Waar je ook het nieuwste talent hoort via de Stadsplaat. Ja, en de volgende is een plaat van Lisa Ploegen, My Own Way to Rome. En het gaat over het kiezen van je eigen pad. Ook als dat afwijkt van wat anderen eigenlijk van je verwachten. Op het album zingt Lisa over de heftige jeugd van haar oma en de trauma's die generaties lang doorwerken binnen haar familie. En tegelijkertijd laat ze ook horen hoe er langzaam ruimte ontstaat voor herstel en het vieren van de mooie dingen in het leven. Je hoort haar Oogradio Stadsplaat, My Own Way to Rome.

0: De nieuwe stadsplaat op Hoog Radio. Lisa Ploegen en My Own Way to Rome.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is iets na 9:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. Ten Boer maakt zich op voor een bijzondere dag, want dit weekend wordt de 40ste editie van de triathlon gehouden. De wedstrijd is onderdeel van de jaarlijkse sportrecreade in het dorp. Deelnemers beginnen met zwemmen en gaan daarna verder met fietsen en hardlopen. Er zijn verschillende afstanden waardoor zowel ervaren sporters als beginners mee kunnen doen. Ook voor kinderen zijn er speciale wedstrijden georganiseerd. Langs het parcours kunnen bezoekers de deelnemers aanmoedigen en de sfeer van dichtbij meemaken. Door de jubileumeditie belooft het een extra feestelijke en sportieve dag te worden in Ten Boer. De vereniging Volksvermaken wil Gronings Ontzet vanaf 2027 vernieuwen. Daarom vraagt de organisatie inwoners om ideeën voor de viering. Gronings kunnen in een korte enquête aangeven welke activiteiten zij graag willen houden of toevoegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel inwoners voor vernieuwing zijn, maar de viering zelf willen behouden. Onder andere meer muziek, straatfeesten en historische activiteiten worden genoemd als mogelijke nieuwe onderdelen. De zwemactie van Maarten van der Weijden heeft het leukemieonderzoek in het UMCG een flinke steun gegeven. In 2018 haalde Van der Weijden miljoenen euro's op met zijn poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Ruim 500.000 daarvan ging naar onderzoek in het UMCG. Onderzoekers kunnen daardoor beter onderzoeken hoe een agressieve vorm van bloedkanker ontstaat. Ook ontdekten ze meer dan 50 eiwitten die alleen op kankercellen voorkomen. Deze ontdekkingen kunnen in de toekomst helpen bij het ontwikkelen van betere en gerichtere behandelingen. Het weer. Vandaag blijft het wisselvallig met regelmatig kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen wordt het iets warmer met ongeveer 20 graden. Ook morgen is er nog kans op een bui, maar er zijn er steeds vaker droge momenten. Dit was het Hoog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Eline. Gaan we kijken naar de verkeersinformatie door Groningen bereikbaar. Ze zijn op dit moment bezig met de weg. En dat doen ze bij de rotonde van Gieten met de aansluiting met de A28. Emmen na Zuidlaren, de N34. Daar zijn ze bezig. Hou daar rekening mee.
1: Het weekend van Oog Radio.
0: Je bent nog steeds bij je weekend. Bruno Mars komt eraan en is de Banners. Someone to you.
1: Oog.

0: Bennis en Someone to You op Oog Radio, het geluid van Groningen. Ben je ook een beetje trots op deze stad? Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Noorderplantsoen nu.
1: Ja,
0: en daar ver omheen. Ja, dat is toch wel echt een Gronings product, toch?
1: Ja, ik vind er ontzettend trots op. Over trots gesproken, Paul. Moet toch even iets kwijt. Ja. Weet je wie niet trots is?
0: Nou?
1: De Hanze.
0: Want?
1: Die hebben hun hele Walk of Fame verwijderd na 20 jaar. Dus ik fietste daar langs vanochtend. Ja. Staat ook op de website, oogtv.nl. Je kon altijd, als je bij de Hanze aankwam fietsen op het Zernike-terrein, kon je de namen zien van mensen die iets bijzonders hadden betekend voor onderwijs, voor wetenschap, voor sport, noem het maar, de afgelopen 20 jaar.
0: Ja.
1: En ze hebben het verwijderd, want ze gaan op een nieuwe manier met excellente studenten en medewerkers om. Wat dat is nog niet bekend. Maar ik vind het vooral gewoon heel erg sneu.
0: Ja, dat vind ik ook. Beetje een Walk of Shame nu.
1: Nou, precies.
0: Voor de Hanze.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we even bijpraten over FC Groningen. Morgen tegen PSV.
1: Is dat dan wel weer een Walk of Fame-situatie?
0: Nou, FC Groningen staat tweede op dit moment.
1: Oeh.
0: Weliswaar twee wedstrijden gespeeld. Maar we hebben vorige week een FC Groningen gezien. Die zijn weerga niet kent. Maar dat zeg ik niet helemaal objectief, moet ik zeggen.
1: Nee, we gaan het zo aan Joey vragen. Die is heel objectief.
0: Gelukkig wel. Krijg je eerst Bruno Mars. Oh, dit album is zo te gek, hè? Ja, ik heb één wens, eigenlijk één verjaardagswens. En dat is de LP-plaats van Bruno Mars van dit album. Op LP.
1: Wanneer ben je jarig?
0: 11 november is
1: het. Heel goed.
0: Risk It All.

0: op Hoog Radio en Risk It All. Het is even weer tijd om bij te praten met Joey.
1: Nou, iedere week praten we met Joey Keizer over het laatste nieuws bij FC Groningen. De tweede speelronde zit er inmiddels op en er zijn weer 3 punten verdiend. We spreken zoals elke week dus Joey. Hij is namens Oog de clubwatcher, dus de ideale persoon die we kunnen vragen naar de komende wedstrijd. Goedemorgen, Joey.
2: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het is bijna zover weer, hè?
2: Het is bijna weer zover, ja. We mogen naar Eindhoven morgen.
1: Zo, ga je echt helemaal die kant op?
2: Jazeker.
1: Wat goed.
0: Ja. En even over afgelopen week, de wedstrijd tegen ADO Den Haag natuurlijk. 4-1 winst. Heeft dat jou verbaasd?
2: Ja, zeker. Niet omdat ik niet denk dat FC Groningen er niet toe in staat is. Maar het ging gewoon zo ongelooflijk hard vorige week in die eerste helft. Er lag zoveel ruimte op het veld. En FC Groningen maakte daar optimaal gebruik van. De score had nog wel hoger uit kunnen vallen, ook al in de eerste helft. Het was een beetje een ongekende wilde eigenlijk voor FC Groningen. 0-3 voor bij de rust. Geen vuiltje aan de lucht en uiteindelijk kom je ook niet meer in de problemen zoals je dat in andere wedstrijden wel komt. Hè, dat je nog met de billen bij elkaar moet knijpen om een resultaat over de lijn te trekken. Nou, daar was vorige week helemaal geen sprake van. Een heerlijke overwinning in Den Haag.
1: Hey Joey, ik heb echt helemaal de ballenverstand van voetbal. Was FC Groningen echt zo goed? Begrijp ik dat nou?
2: FC Groningen was zeker heel erg goed in Den Haag, ja. Ja,
0: ja en met name Willemson. Wordt een beetje de Augustus-striker genoemd nu. Die is echt lekker in vorm.
2: Ja, klopt. Ja, hij komt natuurlijk in een team terecht dat ontzettend veel energie in de wedstrijd legt. En het werd hem nog wel eens verweten dat hij daarin wat achterbleef. Maar ik heb het idee dat hij dat heel erg goed heeft opgepakt nu aan het begin van het seizoen. Dat hij ook veel meer energie kan brengen. Ja, hij plukte de vruchten van. Hij komt in posities waarin hij doelpunten kan maken. En daar ligt natuurlijk wel zijn kracht.
0: Ja, en ook wel een beetje treurig nieuws afgelopen week. Want Steyr Racing die vertrekt naar AZ. Hoe erg gaat de FC hem missen?
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Hij raakte natuurlijk begin maart geblesseerd. Dat was tijdens een reeks van FC Groningen waarin het 6 keer achter elkaar verloor. Of eigenlijk aan de achterkant, hè, van die reeks. Sindsdien zijn de resultaten heel erg goed. Ik denk niet dat direct te maken heeft met het feit dat Steyr Racing niet meedeed. Maar ik denk dat het wel een deel van je vraag kan beantwoorden. Hoe erg gaat Groningen Steyr Racing missen? Ja, want ze missen hem al een poos natuurlijk. En ze hebben dat goed ingevuld. Tycho Land is opgestaan. Die is er dit seizoen ook weer bij. En kijk, een speler van het kaliber Racing ga je altijd missen. Tenminste, mm-hmm. De kwaliteiten die hij extra brengt. Yeah. Maar op dit moment wordt dat heel erg goed ingevuld. Wil natuurlijk niet zeggen dat Racing nog heel veel had kunnen betekenen voor FC Groningen. Maar ik denk dat iedereen hem ook na zo'n blessure een mooie stap naar AZ gunt.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval mooi.
1: Ik ben daar dan wel weer heel erg benieuwd naar. Van waarom doe je dan een transfer met een geblesseerde voetballer? Maar goed, hey, voor morgen, Joey. Wat kunnen we verwachten van de tegenstander?
2: Lukien wilde er niet helemaal aan. Maar PSV is wel heel erg zoekende in het verdedigende. Dus er liggen zeker kansen. Maar je speelt wel tegen de landskampioen. Ja. En je speelt tegen... Vorig seizoen hadden ze veruit de sterkste selectie. Ik denk dat ze nu ook nog steeds de sterkste selectie hebben van Nederland. Dus PSV zal de favoriet zijn. Maar die ruimtes die gaan er komen. En als FC Groningen zo scherp voor het doel is als vorige week. En misschien moeten ze nu wel nog een stapje extra. Dan zit er best een resultaat in. Maar je gaat daar niet heen met het gevoel van we gaan 3 punten pakken.
0: Nee. Wat is jouw voorspelling? Wat denk je dat het wordt morgen?
2: Ik denk dat het morgen 2-2 wordt.
0: 2-2.
1: Okay.
0: Gaan we opschrijven en dan spreken we jou volgende week weer, Joey. Bedankt weer.
2: Dat is goed. Graag gedaan.

0: Coldplay en Him for the Weekend op Hoog Radio. Ja, leuk dat je weer luistert. Je luistert naar Goedemorgen Groningen. Mijn naam is Paul. Naast mij zit Hans. En in het Sterrenbos zijn deze week de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van een nieuw tegelpad.
1: Ja, actiegroepen Biodiversiteit Opstand en Extinction Rebellion zijn daar fel op tegen. Ze maken zich zorgen over de schade aan de bodem, bomen en dieren in het historische bos. En zeggen dat er te weinig naar hun bezwaren is geluisterd. Afgelopen dinsdagavond voerden de organisaties actie in het bos om aandacht te vragen voor hun zorgen. En bij ons in de studio om daarover te praten is Lisbeth Café van Extinction Rebellion. Lisbeth, we gingen jij en je zeggen goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik wil toch even iets verhelderen.
0: Oh,
2: want het is niet alleen Extinction Rebellion en biodiversiteit op stand.
0: Oké.
2: Er zijn losse mensen die nergens bij willen horen, die ook tegen zijn. Mm-hmm. En daarnaast hebben we de boomwachters, de bomenridders, Bond Heemschut en de vleermuiswerkgroep en de KNNV die ook het nodige daar tegen hebben.
1: Heel veel mensen zijn dus betrokken bij deze situatie. Laten we beginnen bij het begin. Waarom zijn jullie in actie gekomen tegen dit tegelpad?
2: Nou, laten we eerst eens vaststellen dat de vergunning die is afgegeven door de gemeente niet geldig is.
1: Oei.
2: Het punt is dat Bond Heemschut de vorige keer dit boel heeft laten stilleggen. Ik heb de stukken opgevraagd die ter grondslag liggen aan die vergunning. En advies van de monumentencommissie heb ik niet gezien.
1: Okay.
2: Dat ontbreekt dus nu ook.
1: Okay.
2: En dat is heel karakteristiek voor de gang van zaken rondom het Sterrenbos. In 2014 is er een plan vastgesteld waar we geen bezwaar tegen konden maken, omdat het nog niet vaststond. Mm-hmm. In 2013 konden we er geen bezwaar tegen maken om de doodeenvoudige reden dat het vaststond.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oké, okay, want even praktisch wat er nu. Want er is natuurlijk heel veel veranderd in het Sterrenbos de afgelopen, nou wat zal het zijn, 10, 15 jaar. Ja. Wat gebeurt er nu specifiek? Er wordt een tegelpad aangelegd.
2: Ja.
1: In, ik denk even de rand die dichtst tegen de stad aan zit dan, toch?
2: Hij zit langs de Herenweg. Het pad dat nu is aangelegd zit langs de Herenweg. Daar was de bodem nog betrekkelijk ongestoord.
1: Ja.
2: Want wat stadsontwerp debiteert is dat hij een asfaltpad ligt. Nou, dat asfaltpad, dat moest je er eigenlijk bij verzinnen. Want de bomen hadden dat inmiddels in gebruik genomen.
1: Ja.
2: En dat is ook nodig. Want in deze tijd, met deze droogte, bomen in een bos houden elkaar in leven door informatie uit te wisselen, water uit te wisselen, voedingsstoffen uit te wisselen. En het resultaat daarvan kun je zien aan de noordelijke kant van het Sterrenbos, waar het brede pad is aangelegd. En het bos er zieltogend bij ligt.
1: Ja, want door het plaatsen van zo'n pad, door die tegels, beschadig je de bomen, beschadig je eigenlijk alle flora en fauna daar.
2: Ja. Kijk, biodiversiteit, dat is het ook voortdurend de tegenspraak waar je, als je daar over praat, ook nog wel uit kunt komen. Tussen landschapsarchitecten en ecologen. Kijk, dieren en planten hebben baat bij zoveel mogelijk verschillende mogelijkheden. Dus een plantje hier en een stapeltje stenen daar. En hoe meer kansen, hoe meer leven.
1: Ja.
2: En landschapsarchitecten gaan uit van zichtlijnen en een veel eenvoudiger opbouw van het landschap. En dat bijt elkaar.
1: Ja.
2: En dan moet je dus zorgvuldig naar elkaar gaan luisteren. En,
0: wordt dat gedaan? Dat
2: nee,
0: luisteren?
2: Dat is dus. Er is in de stad de fout gemaakt dat groen en grijs zijn samengevoegd.
1: Ja.
2: En vervolgens is grijs de baas geworden. Dus hebben we nou een grijze stad.
1: Ja, en jullie hebben daar actie voor gevoerd afgelopen dinsdag. En mensen denken bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion natuurlijk aan snelwegen en dat soort dingen. Maar jullie hebben best iets leuks gedaan, geloof ik, bij dat pad.
2: Ja, we hebben het pad versierd. We hadden eigenlijk met tegels naar naar gevonden voorwerpen op de grote markt willen gaan. Want wij vinden dat dat niet in het bos thuis hoort. Ja. De gemeente heeft de taxicentrale om stenen uit tuinen te weren.
1: Ja.
2: Ja, dus dat je nou in zo'n stuk, wat eigenlijk een beschermd monument is, zonder advies van de monumentencommissie, gewoon doordwingt wat je in 2023 hebt bedacht.
1: Ja.
2: Dat vind ik nogal ondemocratisch.
1: Ja, en maar jullie hebben dus de tegels, die hebben jullie versierd met stoepkrijt. Er staan wel foto's van bij het artikel op onze website. Wat gaan jullie nu doen? Wat is het plan? Mogen we daar iets over weten? Of is het een gelopen race?
2: Nou, wij weten het niet. Kijk, dat is het gekke. Er is dus een gesprek over het Liniepark. Het Liniepark, daar valt het Sterrenbos onder.
1: Ja.
2: Volgens de vergunningen van bij de ambtenaar die daar al vaker, die de gemeente inmiddels €20.000 gekost heeft.
1: Zo.
2: Vanwege de overtredingen bij station Europapark.
1: Mm-hmm.
2: Waar hij ook geweigerd heeft om naar natuurorganisaties te luisteren. Namelijk de vleermuiswerkgroep.
1: Ja.
2: Eenzelfde soort houding heeft de gemeente, want je moet het bij een ambtenaar bij de gemeente leggen. In deze situatie ook. En tegelijkertijd is er het verhaal van het Liniepark, waarin allerlei partijen meepraten om te bedenken van hoe dat Liniepark, dus het hele gebied, eruit moet zien.
1: Maar ze praten niet met jullie.
2: Jawel, wij praten ook mee. Maar dit wordt, eigenlijk worden wij, dit initiatief wordt overvleugeld door het oude initiatief uit de stenen tijdperk.
1: Ja, en stenen tijdperk, stenen zijn het probleem. We gaan hier ongetwijfeld nog meer aandacht aan besteden voor nu. Er is actie gevoerd, jullie gaan door. En als het aan jullie ligt, gaan we het Sterrenbos redden.
2: Ja,
1: heel
2: absoluut.
1: Duidelijk.
2: Dieren.
1: Dieren
2: en planten.
1: En planten. Fantastisch. Dank je wel
0: voor de komst naar de studio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je nog even je oogradio verkeer door Groningen bereikbaar? Ja, op dit moment werkzaamheden aan de rotonde bij Giet op de N34. De aansluiting met de A28, die is op dit moment dicht, daar kun je niet langs.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
7: Live vanuit de studio van Oog Radio is dit Goedemorgen Groningen. Tot 11 uur hoor je Paul, Hans en Eline.

0: Zo aardig van Teddy Swims, hè, dat hij een plaat over mij heeft gemaakt. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Luister nog steeds naar Goedemorgen Groningen. En in de hoogte in Groningen, ja, daar is gedoe ontstaan rond Handig in de Buurt. De gemeente die heeft onder andere een koffie- en ontmoetingsplek van de stichting weggehaald. En de stichting die is daar niet blij mee. En we gaan hierover in gesprek met Kevin Voorn. Hij is voorzitter van Stichting Talent in Actie.
1: Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, welkom bij Goedemorgen Groningen. Wij zijn even heel benieuwd om te beginnen. Wat doen jullie? Wat is Talent in Actie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Stichting Talent in Actie die zet zich eigenlijk gemeentebreed in voor mensen die om fysieke, psychische of ook financiële redenen een achterstand hebben tot de maatschappij. En Handig in de Buurt is een van onze initiatieven die zich vooral richt op de hoogte.
1: Ja, ja. Daar is iets gebeurd.
2: Ja, dat klopt. De gemeente die heeft onze picknicktafel, banken en welkomstbord, eigenlijk alles wat buiten stond, hebben ze weggehaald.
0: Oh, waarom?
2: Dat is een hele goede vraag. Wij hebben een brief gekregen van de directie veiligheid van de gemeente. Zijn voornemens om een dwangsom op te leggen en bestuurslast toe te passen. Omdat zij van mening zijn dat onze aanhangwagens voor veel overlast zorgen. Omdat mensen daar hun afval dumpen. Ja. Wij hebben daar een zienswijze op ingediend dat wij ons daar niet in kunnen vinden. Maar dat wij graag met de gemeente in gesprek gaan om te kijken naar een oplossing. Ja. We hebben onze aanhangwagens ook weggehaald. Een van de dingen die wij doen met Handig in de Buurt is dat wij afval ophalen bij mensen die dat zelf niet weg kunnen brengen. Dus eigenlijk juist om afvalophoping tegen te gaan.
0: Ja.
2: Daar hebben wij een zienswijze op ingediend. En de gemeente die doet niks met de zienswijze. Die is overgegaan tot bestuurslast, terwijl de bezwaarperiode eigenlijk nog gaande is. Mm-hmm. Mogen geen verrassing zijn dat wij natuurlijk nog in bezwaar gaan en dat we daar op dit moment over aan het nadenken zijn. Tot onze verbazing betekent dat dus ook dat onze ontmoetingsplek buiten is ontruimd.
1: Ja, is anders dan een aanhangwagen. En opeens kom je daar aan en de spullen zijn weg.
2: Ja, wij waren daar ook niet bij. Dus wij hebben van buurtbewoners begrepen wat er allemaal gebeurd is. En eigenlijk via buurtbewoners de filmpjes en foto's ontvangen, ja.
0: Ja, en hoe reageerden die buurtbewoners daarop?
2: Nou, wij ervaren gelukkig heel veel steun van de buurtbewoners. Volgens de gemeente zijn de buurtbewoners die daar problemen van ondervinden. Dus dat vinden wij natuurlijk vervelend als dat het geval is. En wij hadden daar graag in gesprek over gegaan met de gemeente en met de buurt om te kijken wat er mogelijk is. Maar gelukkig ervaren wij heel veel steun, want mensen vinden het heel erg dat een plek die voor hun belangrijk is van de een op de andere dag weg is.
0: Ja, want wat zijn dan de problemen die zij in de buurt ervaren? Waarin hebben zij last?
2: Nee, dat is voor ons dus ook een vraag. Want wij hebben eigenlijk sindsdien niks meer van de gemeente gehoord. Van wat we van de gemeente begrepen gaat het vooral om de afval die daar gedumpt wordt. Ja. Omdat wij natuurlijk afval ophalen. Maar de gemeente die ziet dat als afval van ons. Het zou een beetje zijn alsof hier bij jullie buiten de studio afval gedumpt wordt. En dat jullie daar dan op aangesproken worden. En bij jullie buiten dingen allemaal weggehaald worden. Wij weten het ook niet echt. Wij gaan er graag over in gesprek, maar we hebben nog niks gehoord.
1: Ja, maar dan op een positieve noot. De stichting, wat doen jullie specifiek in die wijk? Waarom je zegt, we hebben die koffieplek echt nodig. We gaan
2: wijk zitten gewoon hele kwetsbare mensen eigenlijk. Hè? Mensen die gewoon echt wel een achterstand hebben tot de maatschappij en die moeilijk mee kunnen komen. En wij ervaren het zelf ook dat de gemeente soms best ingewikkeld is om te navigeren. Er zijn heel veel hulporganisaties. En het is juist belangrijk om dicht bij die mensen te zitten en ze te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met vragen, maar ook met hand- en spandiensten. En dat is juist wat Handig in de Buurt is. Dat we mensen helpen die dat zelf misschien niet goed kunnen.
1: Nou, en kunnen we iets voor jullie doen nu de spullen weg zijn? Kunnen we een nieuwe bank?

0: lekker langs.
1: Ja, als laat het weten als het digitaal getekend kan worden.
2: Ga ik doen.
1: En succes.
2: Dank u.
0: Ja, we gaan er meer van horen. Net zoals Foreigner, That Was Yesterday.

0: Ik ga er bijna van dansen.
1: Bijna, ik sta gewoon te dansen.
0: Oh, wat doe je dat goed. Master Key G en Drusilla. Ik kan ze kennen van de... Ja, 4 jaar geleden. TikTok-dansje ging helemaal viral. En zelfs ik heb erop gedacht.
2: Er zijn heel veel mensen uit de zorg ook, hè? En dat is wel leuk voor straks. Want we hebben straks ook iemand uit de zorg, een cardioloog, in de studio.
0: Oh, dan gaan we er even voor zorgen dat ze gaat dansen.
2: Ja.
0: En we gaan nu er even voor zorgen dat jij naar de film kan. Want er zijn weer veel films...
2: Ja, ik heb de leukste van dit weekend uitgezocht. Tenminste, dat vind ik. Vandaag in première, The Magic Faraway Tree. Is vandaag en morgen te zien in Kinepolis bijvoorbeeld. Om 21:45. Het is een nieuwe fantasy-avonturenfilm dus. The Magic Faraway Tree. En gaat over een gezin dat verhuist naar het Engelse platteland. En daar een magische boom ontdekt. En via de boom komen de kinderen terecht in allerlei bijzondere fantasiewerelden. Vol avontuur, magie en gekke bewoners. En ondertussen leert het gezin elkaar opnieuw te waarderen. En te ontdekken hoe belangrijk familie is. In deze film spelen onder andere Andrew Garfield, Claire Foy, Jennifer Saunders en een van mijn persoonlijke favorieten, Nicola Coughlan. Dat is die prachtige roodharige dame uit Bridgerton. Dus dit weekend in Kinepolis, 21:45.
0: Ja, en vanavond, of morgenavond moet ik eigenlijk zeggen... Dan er is een classic te zien in het Forum Groningen. Playtime is de titel. En dat is een Franse comedy van regisseur Jacques Tati... waarin Amerikaanse toeristen en Monsieur Hulot... hun weg proberen te vinden in een hypermodern Parijs. Met veel visuele humor veranderde de stad in een soort doolhof... van glas, staal en spiegelende gebouwen... waar gesprekken en ontmoetingen voortdurend mislopen. En alles komt samen in een chic restaurant waar de moderne, perfecte, langzaam... Ik lees het helemaal verkeerd.
2: Ja, ik heb er hele moeilijke woorden voor gebruikt.
0: Nou, in ieder geval, de moderne perfectie die verandert langzaam in complete chaos. De film is deze maand een aantal keer te zien in de indrukwekkende 4K... en is onderdeel van een reeks met films van Jacques Tati.
2: Ja, in het Forum.
0: Ja,
2: een classic. En dan hebben we nog Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Zaterdag en zondag te zien rond 21:40 bij Pathé. Teenage Sex and Death is een nieuwe queer horrorfilm van regisseur Jane Schoenbrunn. Bekend van I Saw the TV Glow. En de film combineert seksueel verlangen en zelfacceptatie met bloederige horror en zwarte humor. En een beetje Sex Education meets Friday the 13th en Scream. Het is een jonge regisseur en die probeert een uitgemokken slasherreeks nieuw leven in te blazen. De actrice die erin zit, Gillian Anderson, heel bekend natuurlijk van onder andere Sex Education. En de film was een grote hit in Cannes, waar het de Queer Palm won. En wordt nu al een potentiële cultclasser genoemd. Dus Teenage Sex and Death at Pathé dit weekend.
0: En wat is Queer Palm?
2: Is dat een, award.
0: Prestigieuze...
2: Ja, dat is een award. Palm zijn de awards die bij Cannes worden uitgedeeld op het filmfestival. In dit geval is het dus de Queer Palm voor een nieuwe fantastische film in het queer genre.
0: Ja, dus die moet je echt gezien
2: dit
0: hebben,
2: moet je
0: zeg
2: zien.
0: Je eigenlijk.
2: Ja, dit mag je niet missen.
0: Helemaal goed. Ben je weer op de hoogte van je laatste films? Hoef je je dus niet te vervelen? Zometeen de Oogradio Stadsplaat. En we gaan naar het nieuws met Eline. Dus krijg je deze. Alan Clark... And back in my world. Ben je een beetje wakker?
2: Ja, ik wel. Jij ook?
0: Ja.
2: Heel goed.
0: Even aan de koffie.

0: is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. Vrachtschepen die aan het Van Starkenborghkanaal liggen mogen vanaf nu hun dieselgenerator niet meer gebruiken. In plaats daarvan moeten schippers gebruik maken van de aanwezige walstroom. Met de nieuwe regel wil de gemeente de overlast voor omwonenden verminderen. De generatoren zorgden namelijk voor geluid, stank en fijnstof. De regel is na een lange voorbereiding nu officieel ingevoerd. Ten Boer maakt zich op voor de 40ste editie van de triathlon, die dit weekend plaatsvindt tijdens de sportrecreade. Deelnemers zwemmen, fietsen en hardlopen verschillende afstanden, waarbij er ook wedstrijden voor kinderen zijn. Zowel ervaren sporters als beginners kunnen meedoen aan de wedstrijd. Langs het parcours kunnen bezoekers de deelnemers aanmoedigen en genieten van een feestelijke sportdag. De vereniging Volksvermaken wil Gronings Ontzet vanaf 2027 vernieuwen. Daarom vraagt de organisatie inwoners om ideeën voor de viering. Groningers kunnen in een korte enquête aangeven welke activiteiten zij graag willen aanhouden of toevoegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel inwoners voor vernieuwing zijn, maar de viering zelf willen behouden. Onder andere meer muziek, straatfeesten en historische activiteiten worden genoemd als mogelijke nieuwe onderdelen. De gemeente Groningen plaatst nieuwe stickers op de ondergrondse afvalcontainers. Op de sticker staat in eenvoudige taal wat inwoners moeten doen als een container vol of kapot is. Ook wordt uitgelegd dat de inwoners hun afval bij een andere container in de buurt kunnen weggooien. De gemeente hoopt hiermee te voorkomen dat mensen afval naast de container zetten en zo de straten schoon te houden. Het weer. Vandaag blijft het wisselvallig met regelmatig kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen wordt het iets warmer met ongeveer 20 graden. Ook morgen is er kans op een bui, maar zijn er steeds vaker droge periodes. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we weer met het nieuws bij Haren Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
2: Dankjewel, Eline. Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie op dit moment. Die krijg je door Groningen bereikbaar. Qua files is het nog lekker rustig in Groningen, dus je kan lekker doorrijden. En wel, als je de provincie ingaat, dan kan je wat hinder tegenkomen op de N34, Emmen naar Zuidlaren. Bij Gieten zijn ze bezig met de rotonde, de aansluiting met de A28. De weg is daar dicht.
0: Het weekend van Oog Radio.

0: Goedemorgen, je luistert naar de Oogochtend. Zo.
1: Dat is een ander programma, Paul.
0: Ja, goedemorgen Groningen, luister je na. En je hoorde Sonmeu met Morning. Ben jij een beetje een ochtendmens, Hans?
1: Ja, waarom presenteer ik anders de ochtendshow door de week?
0: Ja, dat is wel respect hoor. Ja, we gaan het nieuws induiken. Want een snelle CT-scan kan ervoor zorgen dat veel mensen met pijn op de borst niet meer onnodig naar de cardioloog hoeven. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het UMCG in samenwerking met 100 huisartsen in Nederland.
1: Ja, maar zelfstandig cardioloog Marieke Ludwig uit Beden plaatst daar wel een belangrijke kanttekening bij. Volgens haar moet je bij dit soort onderzoek veel beter rekening houden met vrouwen, omdat hart- en vaatziekten zich bij vrouwen regelmatig anders presenteren dan bij mannen. En dat verschil kan belangrijk zijn voor de manier waarop je klachten onderzoekt en voor het herkennen van een mogelijk hartprobleem. Want bij de geteste methode kunnen deze klachten te makkelijk gemist worden. Maar bij ons in de studio om daarover te vertellen, Marieke Ludwig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat je er bent. Jij had meteen net een opmerking over onze kop.
2: Ja, klopt. Er staat onnodig. En wat is onnodig? Als iemand klachten heeft en zich zorgen maakt, dan is aanvullend onderzoek al niet onnodig. Het is alleen de vraag, wat moet je dan doen? En hoe zet je dat in? En wat je dan, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, dit onderzoek is gemaakt om eigenlijk de huisartsen meer steun te geven. En dat is het mooie van het onderzoek. Wat eruit komt, is dat de huisarts het eigenlijk al gewoon goed inschat.
1: Ja.
2: Dus wat eruit komt, is wat je eigenlijk al hoopte, dat de mensen met een laag risico ook eigenlijk geen ernstige vernauwing hebben in hun grote bloedvaten. Dus ja, je kan ook zeggen, het is een bevestiging dat de huisarts een goede inschatting kan maken. En als die, ja, toch, dokters zijn natuurlijk altijd een beetje bang om dingen te missen. Mm-hmm. Als die angst je bekruipt, dan heb je dus wat aan die CT. Niets meer en niks minder. En ja, als je dan dus inderdaad naar vrouwen kijkt, vrouwen hebben vaak juist klachten in de kleine vaten of krampen van de bloedvaten.
1: Ja.
2: En daar doe je helemaal niks mee met deze CT.
1: Want dat zie je niet op een CT-scan.
2: Nee, die CT die kijkt of je in je grote bloedvaten aterosclerose, aderverkalking hebt. En als je dus een kalkscore hebt die hoog is, nou, dan weet je dus dat je een vorm van aderverkalking hebt. Heb je een kalkscore van 0, dan kan je alleen maar zeggen, oké, het zit niet in je grote vaten. En dan, een collega van mij die reageerde gisteren vrij gevat, die zei van, nou, ja, de uitslag is goed. Sterkte met uw klachten. Dus als je dan nog steeds klachten hebt, wat ga je dan doen?
1: Ja.
2: En dat is precies ook, via onze netwerken bereiken mij ook berichten van, ja, ik maak me zorgen. Ik had ook een kalkscore van 0, maar ik bleek een ANOCA te hebben.
1: Ja, er bestaat dan dus een kans dat als huisartsen puur op die CT-scan afgaan, dat veel hartproblemen bij vrouwen gemist kunnen worden, omdat dat niet zichtbaar wordt op zo'n scan.
2: Ja, maar ik denk dat de huisarts gaat dat niet doen. Want Het staat gelukkig ook heel duidelijk in het onderzoek, in de begeleidende tekst van de onderzoekers van het UMCG. Het is een onderdeel van je hele inschatting. En de huisarts kan zelf ook op basis van het verhaal en de risicofactoren al een inschatting maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus die CT die kan je rugsteun geven. Maar is die CT goed en iemand heeft een hoog risicoprofiel? Nou, en daar zou ik van zeggen, kijk daar nog wat meer naar. Want we weten dat we meer factoren moeten meenemen. Vooral bij vrouwen.
1: Mm-hmm.
2: En als ze dan klachten blijven houden en ze hebben een hoger risico, stuur ze dan toch naar een cardioloog.
1: Ja.
2: En bij vrouwen moet je dan vooral denken aan zwangerschapsvergiftiging. Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Vroeg in de overgang, onder je 45ste. Maar ook vrouwen die borstkanker hebben gehad, die hebben meer risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
1: Dat zijn dus signalen dat er eventueel iets aan de hand kan zijn met het hart.
2: Ja, die moet je dus meetellen in je risicoscore. En in dit onderzoek hebben ze gewoon gekeken naar mensen die al op voorhand een laag risico hadden.
1: Ja.
2: Als je een laag risico hebt op voorhand en de CT ondersteunt dat, nou, dat is fijn.
1: Ja, ik ben even toch benieuwd, want we hebben het erover. Er zit een verschil tussen mannen- en vrouwenharten. En jij hebt je gespecialiseerd op vrouwenharten, geloof ik.
2: Zeker.
1: Wat is er voor de luisteraar, dus in Jip en Janneke taal, anders aan een vrouwenhart dan aan een mannenhart?
2: Nou, wat anders is, is dat het hart net ietsjes kleiner is en het heeft meer kleine bloedvaten. Dus je hebt 3 grote bloedvaten die de hartspier van zuurstof voorzien en een heleboel kleintjes. En vrouwen hebben eigenlijk meer van die kleintjes. En juist die kleine bloedvaatjes, die worden sneller ziek bij vrouwen dan bij mannen.
1: Ja.
2: En die geven dus meer klachten.
1: Ja, en dan dit is, ik vind dit persoonlijk een heel interessant onderwerp. Mijn moeder heeft hartproblemen en die heeft echt wel ervaren in de zorg dat toch minder, ja, serieus genomen durf ik niet te zeggen, maar dat ze toch vaak zoiets hebben van, nou, kijk het nog even aan, of we kunnen het niet zien op bestaande testen. Want dat gebeurt vaker, toch? Dat testen die er nu zijn niet per se gemaakt zijn voor vrouwen.
2: Klopt, die testen zijn daar niet voor bedacht. En testen zijn dus ook weer net als die CT-scan een ondersteuning. En je inschatting als dokter op basis van het hele plaatje, die blijft gewoon belangrijk. En ik zeg ook vaak in voorlichtingen en lezingen, vrouwen zijn een beetje lastige wezens. Dus die maken het zichzelf ook wel lastig. Want ze vinden het lastig om hun probleem bij een ander neer te leggen. En dan gaan ze het cryptisch omschrijven. En ja, de dokter zit 3 keer op zijn horloge te kijken en die wil ook door. En dat is dus echt een valkuil bij vrouwen. Je moet ze de tijd geven om hun verhaal te doen en te durven hun hele verhaal te vertellen. Dus ja, er zitten 2 kanten aan het verhaal. Vrouwen vertellen hun verhaal anders. Maar aan de andere kant, als je het verhaal vaak hoort, ja, dan kan je het er gewoon uithalen. Het is gewoon een kwestie van tijd nemen.
1: En dat kan bij jullie?
2: Ja, zeker. En dan kan je dus weer terug. Want wat is duurder? Iemand door een CT-scan jassen met ook de stralingsbelasting of een kwartiertje een goed gesprek voeren. Bij ons krijg je een half uur 2 keer. Maar ik denk wel echt dat de tijd en ook het gevoel dat je gewoon je hele verhaal mag doen, is gewoon heel belangrijk.
1: Ja, want dat zijn dus de tips voor zowel de patiënt als de huisartsen wat jou betreft. Ja. Gewoon erover praten, precies. Serieus nemen.
2: Begin bij het verhaal, maak daarnaast een risico-inschatting. Mm-hmm. En neem dan die nieuwe risicofactoren mee. Dan moet je denken aan auto-immuunziektes zoals reuma, maar ook migraine, vroege overgang. Helaas dus borstkanker. Dat zijn dingen die je mee moet tellen. En dat zijn wat nieuwere risicofactoren. Dus roken, hoog cholesterol, dat weet iedereen wel. Mm-hmm. Maar neem deze ook mee.
1: Ja, en jij gaf mij net een flyer. Jullie hebben een evenement binnenkort.
2: Klopt.
1: Over gewicht, hart en hormonen. En daar kan iedereen naartoe, heb ik begrepen.
2: Ja, iedereen is welkom. Gratis toegang met hulp van een heleboel farmaceuten die samenwerken om ons te ondersteunen. We hebben 200 plekken. Het is in het Odeon in Zwolle. Op 19 september vanaf 2:30. Krijgt een kopje koffie erbij en een mooie muziek als ondersteuning. Ja. Dus zeer welkom.
1: En even kijken, dat organiseer je dus zelf vanuit de Ludwigkliniek.
2: Ja.
1: En dat kan, alle informatie over het evenement en over wat jullie doen als kliniek kan je dus vinden op ludwigkliniek.nl.
2: Zeker. En dat is een samenwerking met Femina Clinic en met Isola Zwolle.
1: Okay. Ja. Nou, helemaal goed. Ik denk dat we hier nog wel een keer opnieuw wat meer over gaan praten. Vrouwenharten zijn dus anders. Wat ik nog even heel belangrijk vond, ik las op je website, simpelweg goede zorg verlenen die je zelf zou willen ontvangen. Ik denk dat dit een regel is waar alle artsen wat mee kunnen doen. Hou dat in je achterhoofd. En in dit geval ook voor vrouwenharten dus goed op blijven letten.

0: Marshmallow en je hoorde Leave Before You Love Me op Hoog Radio. En ik hoop dat je al een tijdje lekker wakker bent. We gaan even vooruit kijken naar wat het weer wordt komende weekend.
1: Ja, het weekend verloopt fris en wisselvallig met wolken, zon en een enkele bui. En daarna neemt de temperatuur toe, voordat de kans op neerslag weer groter wordt in de tweede helft van volgende week.
0: Ja, vandaag begint vooral bewolkt en kan er verspreid over de provincie een bui vallen. En later wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 19 graden. Morgen is er nog kans op een enkele bui. Vooral in de ochtend. Verder laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur morgen loopt op rond de 19 graden ook.
1: Ja, maandag en dinsdag zijn er zonnige perioden en wordt het duidelijk warmer. Ja, de zomer komt toch nog even terug. De middagtemperatuur komt waarschijnlijk uit op 22 tot 25 graden begin van de week. En de wind draait geleidelijk naar het zuidoosten.
0: Ja, en midden volgende week neemt de kans op buien weer toe. Woensdag wordt het nog wel weer warm, maar valt in de loop van de dag waarschijnlijk regen met onweer. En daarna wordt het weer wat koeler met temperaturen die richting de 20 graden dalen. Hé, Hans, ik heb van de week heb ik al mijn eerste warme chocolademelk met slagroom gehad.
1: Heel goed. Ik ga jou iets verklappen, Paul. Ja. Ik leef voor chocolademelk. Echt het merk, ook de originele.
0: Ja, ik had een speciaal kopje van
1: heel
0: het
1: goed
0: merk.
1: Ja. Nou, zij hebben mij jarenlang op mijn verjaardag een sixpack gestuurd, omdat ik zoveel foto's plaatste van Chocomel.
0: Ja.
1: Dat zij sowieso hadden, dit is onze grootste fan. Dus ik snap helemaal dat jij nu alweer warme chocolademelk
0: is toch heerlijk, hè?
1: Gehad.
0: Krijg je nu Direct en Woundfall hier op Oogradio.

0: Direct Woonfall hier op Oog Radio. Wij hebben geluisterd naar Goedemorgen Groningen. Vandaag ga je nog weer naar Noorderzon?
1: Ik ga weer terug naar Noorderzon. We gaan een heel leuk interview doen vanmiddag met Sabine Thijs. Zo'n fotograaf die een fotoserie heeft gemaakt over het WK luchtgitaar spelen.
0: Luchtgitaar. En is dat dan, even voor de beeldvorming, dat je dan gewoon met je handen wappert tegen je lijf aan?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon net alsof je een gitaar vast hebt, maar dan zonder gitaar. Is ook wel fijn. Dan kunnen ze hem ook niet kapot slaan in the heat of the moment.
0: Hoef je hem ook niet te stemmen.
1: Ja.
0: Dat scheelt ook.
1: Ik weet alleen niet hoe het klinkt.
0: Nou, ik hoop niet dat trouwens Alex Warren heeft gebruikt. Je hoort hem nu op Oog Radio. Dit is Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream. Oog Radio, goedemorgen Groningen. Wij hebben onze shift er weer opzetten bijna, Hans.
1: Ja. Ja. Wat hebben we veel besproken?
0: Ja, wat hebben we veel studiogasten ook gehad.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, heel erg leuk om zo wakker te worden. En straks voor de echte uitslapers hebben we Haredoet. Inmiddels aangeschoven Kevin en Helianne.
2: Yes, yeah. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, ik miste het applaus.
1: Moet je wel goed zeggen, hè? Goedemorgen ja. Groningen.
4: Precies, ja. En Haren natuurlijk. Ja. Hè? Zo ja. Is het wel, want dat is wat wij zo meteen gaan doen. En het is ook smoordruk bij ons, dus het is echt, ja.
0: Ik voorzie een nieuwe naam voor jullie programma. Goedemorgen Haren.
4: Ja, we gaan gewoon door. Eén blok, wil je zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, wat er gebeurt in Haren, het is veel inderdaad. Want ja, jullie zeiden het volgens mij al, de opening van het culturele seizoen in Haren met de open dag van het Klokhuis en de Kunst- en Cultuurmarkt. Zeker aandacht daarvoor. We hebben nog steeds onze rubriek met bijzondere plekken die je misschien niet zo goed kent. Alleen we gaan nu naar, het is niet echt één plek, het is de hele plek Haren en dan het verleden van de bevrijding. Van de Tweede Wereldoorlog.
0: Okay.
4: We hebben een deskundige gevonden die daar heel veel over weet, over de opbruk van de Canadezen. En daar ook heel veel over kan vertellen. Dus,
0: interessant.
1: Ja, dat was zeker. In augustus in Haren?
4: Nee, dat was niet in augustus.
1: Oké, okay, ik vind het leuk actueel, maar...
4: Nee. Het is gewoon omdat gewoon wat leuk is om... dat is misschien de verkeerde woord, maar...
0: Jij hebt dus veel plekjes ontdekt al in Haren. Ja. Waren ze voor jou ook echt een ontdekking?
4: Sommige wel. Ja? Sommigen niet.
3: Ik vind de molen de wachten nog steeds. Op die molen, ja.
4: Je bedoelt de hoop?
3: De hoop.
4: De wachter is die andere, toch?
3: Ja, nee, maar bij de hoop en vooral dat je daar ook echt bent geweest.
4: Ja, omdat mijn band daar lek schoot. Het was de witte molen. Ik zeg de hoop. Het is ook niet de hoop. Het is de witte molen. Moet ik het ook wel goed zeggen. Ik ben het alweer
1: vergeten. Nou, hoop en lem wordt steeds ingewikkelder. Ja.
4: Maar dat is gewoon een band lekken en dan moest ik een bandje lappen. Dat was echt een drama.
0: Dus voor jou was het een hoop ellende?
4: Ja, uiteindelijk wel.
1: Oh, mooi.
4: Uiteindelijk wel. Nou, dat en meer zometeen.
0: Dat zometeen over een paar minuutjes. Krijg je eerst Amy McDonald. Wij zijn de volgende week weer.
1: Doei.
0: Oké. Dat was hem.

0: op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg je nog verkeer door Groningen bereikbaar op Hoog Radio? 2 plekken waar je even al moet rijden door wegwerkzaamheden. De N34, de punt Emmen, tussen de afrit de punt of de aansluiting met de A28 is dat eigenlijk. En het knooppunt bij Gieten, de aansluiting met de N33, is de weg in beide richtingen dicht. En de N885, Schildwolde ten Post, die weg is dicht tussen Schildwolde en Woltersum.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Goedemorgen, Haren doet op zaterdagochtend. Billy Joel is onderweg. The Longest Time hoor je naar Taylor Swift's Toy Story track. I knew it, I knew you.
4: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Voor de laatste Toy Story schreef ze dit. Taylor Swift, Toy Story 5 is dit de soundtrack van. I Knew It, I Knew You. Haredoet voor zaterdagochtend 22 augustus 2026. Hele goede morgen, Eliane.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een week van uitersten, vond ik het.
1: Qua weer of gewoon in het
0: algemeen? Vooral qua weer ook, ja, inderdaad. Maar ook wel een beetje qua stemming. Ergens heel vrolijk, ergens minder vrolijk of zo. Ik weet niet, ik zat een beetje in mijn gedachten ook wel ergens. Maar ook weer niet of zo, ook wel weer vrolijke gedachten. Ja, wat ik zeg, een beetje een week van uitersten. Misschien ja. Herken je dat wel, dat je dat soms hebt.
1: Ja, dat heb je wel eens. Soms gewoon in één dag. Dat
0: ja, is, precies. Misschien komt het ook wel door vandaag. Want ik heb even gekeken in ons spoorboekje voor vandaag. Het is moordelijk.
1: Het is wel letterlijk ook een show van uitersten.
0: Ja, precies. Dus dat ook nog eens inderdaad. Qua onderwerpen zeker. Want je zegt het al goed eigenlijk. Zometeen meer daarover. Maar we gaan het bijvoorbeeld hebben over de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. De bevrijding van Haren. Maar ondertussen gaan we het ook hebben over de opening van het culturele seizoen.
1: Ja, dat is wel elk jaar bijna toch een traditie na de zomervakantie.
0: Zeker, zeker.
1: Overigens, het was wel weer gezellig druk bij de scholen.
0: Ja, natuurlijk, dat ook nog eens.
1: De eerste schooldagen waren weer begonnen.
0: Ja, nou, qua weer komt dat niet perfecter voor de kids.
1: Nou, nee, je hebt eigenlijk mooie weer en het was de meest regenachtige dag en iedereen moest weer naar school.
0: Precies.
1: Beter kan je het niet treffen op je eerste schooldag.
0: Ja, tenzij je op de fiets 15 kilometer moet of zo natuurlijk, naar de middelbare. Maar goed, voor de rest is dat goed.
1: Ja,
0: de
1: middelbare begon volgens mij wat later.
0: Ja, sommigen wel, sommigen
1: niet. Niet op maandag,
0: hoeken, kaften, weet je wel. Sommigen gingen op dinsdag, zag ik ook
1: wel. De eerste week van de middelbare school stelt vaak niet zoveel voor.
0: Nee, en zeker niet als je naar de brugklas. Weet je wat bij mijn eerste week in de brugklas was? Werd je ontvangen, kreeg je een boekje met een folder en een flyer om bij een andere plek, de boekenzaak, je schoolboeken op te halen toen nog. En dan moest je dan de eerste 2 dagen gaan kaften en op donderdag of zo had je pas iets van les.
1: Ja, wij hadden dus een centrale opening op school. En dan allemaal speeches en dat soort dingen, ook met de ouders erbij. Daarna gingen we in de klasse uit één voor een introductie en zijn we nog een paar dagen op kamp geweest.
0: Ja, oh ja, dat hebben wij ook gehad, brugklaskamp, maar dat was pas in oktober.
1: Ja, bij ons was dat echt meteen letterlijk in de eerste week
0: zaten
1: van schooljaar.
0: Zaten wij in Schoonlo.
1: Wij zaten in Schiermonnikoog.
0: Op Schier, denk ik.
1: Ja, op Schier. Nee.
0: Okay. Dat zeg je niet goed, nee.
1: Nee, op Schiermonnikoog zaten wij.
0: Ja, nou dat is minder, want dan kun je ook niet naar huis als er wat gebeurt. Hè. Dan moet je zwemmen, dat is ook zoiets. Wat jou allemaal bezighoudt, of dat nou de kids zijn die voor het eerst weer naar school zijn of heel iets anders, laat het ons vooral even weten. Dat kan via onze social media, onze Facebookgroep Haredoet, ons Instagram-account Haredoet of onze TikTok ook. Daar heten we Haredoet. En rechtstreeks naar de studio appen, dat kan ook altijd via 050 57 15 15.

0: zei het al, Tweede Wereldoorlog. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De bevrijding van Haren is onderdeel van onze rubriek met bijzondere plekken waar je misschien de achtergrond niet zo goed van kent. Daar zul je hier ook heel veel sporen niet meer van, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben een deskundige gevonden, Joël Stoppels. Hij weet van alles over de Canadese bevrijders. En hij gaat ons vertellen hoe dat nou eigenlijk een beetje ging met die Canadese.
1: Ik denk dat ook in die tijd dus de Bleke Weg al bestond.
0: Zeker, want die bestaat al 100 jaar en dat wordt vandaag gevierd. We hebben de opening van het culturele seizoen dus. De kunst- en cultuurmarkt en de open dag van Klokhuis Cultuur. En we gaan nog paardrijden, want jarenlange traditie is er ook

0: Zo ken je hem misschien niet als je bij zijn naam denkt Billy Joel, wat deed hij nog maar weer. Maar goed, dat heeft hij ook gemaakt inderdaad. Ja, The Longest Time hoor je bij Hagedoet, Oogradio.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De balie van de gemeentelocatie aan het Raadhuisplein in Haren is vanaf komende maandag tot en met vrijdag 18 september gesloten vanwege verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt energiezuinigere verlichting en een duurzamer klimaatsysteem. Voor de aanvraag of het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt aangeraden om naar een andere gemeentelocatie te gaan. Je kan nog wel terecht op de locatie voor het ophalen van een gehandicaptenkaart. En natuurorganisatie Het Groninger Landschap roept watersportliefhebbers op om niet te snel te varen op het Zuidlaardermeer. Vorig weekend werd er op een hoge snelheid met jetskis over het meer gevaren. Hoge snelheden op het water kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties en schade veroorzaken. Om dit probleem de baas te zijn, werkt het Groninger Landschap samen met de provincie en de gemeente. Samen zorgen ze ervoor dat het Zuidlaardermeer een plek blijft waar mens en natuur allebei de ruimte krijgen. En auteur Frank Westerman van het beroemde boek en theaterstuk De Graanrepubliek komt vandaag naar de Kaaskop in Haren om de theaterversie van zijn boek te signeren. Hij is aanwezig van 11:15 tot 1 in de winkel. Heb je het boek zelf al? Dan mag je die meenemen om er een handtekening op te laten zetten. En heb je ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Ja, een boekssignering bij een kaasboer.
2: Ja, heel bijzonder.
0: Ik heb gekkere dingen meegemaakt, maar dit is er ook één hoor. Absoluut, absoluut. Zometeen een straat die 100 jaar bestaat. Dat rijmt. Maar eerst Ronan Keating. Dat rijmt niet. Loving Each Day. Oogradio. Come on, yeah.

0: man uit Boyzone met misschien wel de grootste solo-carrière van hun allemaal. Ronan Keating, Loving Each Day. Bij Haren Doet. Ja, en Janne, als jij, je woont er ook nog maar net, weet ik, want je bent recent verhuisd. Maar als jij denkt, mijn straat, hoe oud zal die zijn? Heb je daar een antwoord op?
1: Ja, want ik weet dat die sowieso al wel voor de Tweede Wereldoorlog was. Want wij hebben een soort monument waar de Canadezen zijn geland.
0: Oh ja, nou oké.
1: Okay. Dus, okay,
0: maar
1: dus
0: exact
1: wel,
0: weet je het niet, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, helemaal niet zelfs.
0: Nou, dat geldt ook wel een beetje voor mijn straat. Ik weet wel hoe oud het huis is. En ik weet ook dat het toen nieuwbouw was. Dus 1966. Dus dan zou de straat ook iets zoiets moeten zijn. Een jaar of 60 oud dus. Maar dat is geen 100 jaar. Maar als je Oosterhaar binnenkomt, of specifiek Tuindorp, dan rij je al snel langs de Blekenweg. En die straat bestaat 100 jaar. En dat wordt vandaag gevierd door de bewoners. Mathilda Groeneveld is een van hen die ook het feest rondom dit alles organiseert. Mathilda, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe weten jullie zo zeker dat die straat dan 100 jaar oud is?
2: Nou, eigenlijk is het, niet verder vertellen, 101 jaar. Want de eerste huizen zijn, waren vorig jaar 100 jaar oud. Maar dat blijkt uit de oude beelden. En we weten natuurlijk wanneer ons huis, die van mij is in 1926 gebouwd. Dus vandaar.
1: Hoe lang woon jij zelf al aan de Blekenweg?
2: 6 jaar nu.
0: Zes, ja. Oké. Okay. En als je de straat zou moeten omschrijven in die 6 jaar dat je het hebt leren kennen, wat zou je dan zeggen? Wat voor straat is de Blekenweg?
2: Nou, ik vind het vooral heel lang. Dus dat maakt het ook qua verbinding best wel lastig, zeg maar, om verbinding te zoeken en te vinden met de mensen die aan het eind van de straat wonen. Maar ik vind het echt heel knus wonen. Ik vind het heel, echt een heel leuk, gezellig buurtje, een mooi buurtje ook. Een mix van koop- en huurwoningen door elkaar. Echt een heel, heel fijn en ook veilige straat.
0: Ja, is dat ook de reden dat je daar ooit voor hebt gekozen om daar te gaan wonen?
2: Ja, ik vind die, ik woon dan in een van de oude huizen, zeg maar, niet in de nieuwbouw. En ik vind dat karakteristiek, dat vind ik echt, voor gewoon knus, gezellig, ja.
0: Ja, oké, okay, ja, precies. Ja, die straat is dus lang, dat zeg je al, maar wel veel mensen dus die toch wel bij elkaar komen om het een en ander te doen, begrijp ik ook.
2: Ja, en daarom hebben we dus deze mijlpaal, zeg maar, ook aangegrepen om die verbinding wat meer op te zoeken, hè, binnen de hele straat. Dat zijn 104 woningen, dus dat is een dat is best fors. Dus het is een leuk moment om alles eens een keer samen te brengen.
1: Ja, want jullie gaan vandaag het 100-jarig bestaan vieren. Wat gaat er allemaal gebeuren in de straat?
2: Nou, we hebben subsidies gekregen van onder andere de gemeente Groningen en Nijbegun. Nog allemaal andere sponsoren zijn, daar kan ik misschien zo nog iets over zeggen. En daardoor hebben we activiteiten georganiseerd, zoals verschillende springkussens. Er is een knutseltafel, er komen vooral weer gesjoeld. Er is vooral heel veel eten. Er komt een frietkraam, een poffertjeskraam. Er is steekijs, er komt een barbecue. We hebben hele lekkere chocolade van Brock Chocolate. Die woont hier ook in Oosterhaar. Die heeft chocolade gedoneerd. Zo gaan we met z'n allen proberen een leuk feestje van te maken.
0: Juist. Maar Mathilda, jouw beste sponsor is misschien wel jouw buurmeisje, begreep ik. Want je hebt een soort crowdfunding gedaan. Hoorde ik dat nou goed?
2: Absoluut. Ja, die zit me hiernaast. Hè?
0: Oh God,
2: en dat is Noor.
0: Noor, kijk, Noor.
1: Wat heeft Noor gedaan?
3: Ik heb flessen opgehaald. En die heb ik samen met andere buurmeisjes ingeleverd bij de Jumbo. En daardoor hebben we heel veel geld opgehaald.
0: Weet je ook hoeveel precies, Noor?
3: Ongeveer 85 euro.
0: Oh, kijk, dat is wel een applausje.
1: Wauw, mooi. Baat. Heel mooi.
0: Ja, precies. Ja, nee, heel netjes. Heel netjes. En waar komen die flessen dan? Heeft de hele buurt dat ingezameld of zo dan? Of?
3: Ja, dan gingen we langs de deuren om het flesje op te halen.
0: Ach, kijk eens, wat goed zeg. Ja.
1: En
2: daar hebben we gewoon het springkussen nu van kunnen betalen.
0: Kijk, dat is het
1: allerbelangrijkste. Dat is wel heel belangrijk. Noor, is dat ook hetgene waar jij je meest op verheugt vanmiddag?
3: Ja, en ook op de knutseltafel, want mijn moeder gaat voor de knutseltafel zorgen.
0: Kijk.
1: En weet je al wat je gaat maken?
3: Mijn moeder gaat glittertattoos maken.
2: Oh, dat vind ik ook.
0: Ja, dat vind je 2 weken terug, ben ik bang.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, maar goed, Mathilda, dus een hele organisatie begrijp ik wel. Nou hadden wij vroeger hier bij Oog, hadden wij een programma dat heette de leukste straat van Groningen. En daar werd altijd de vraag in gesteld: wat maakt jullie straat het leukste? Wat is nou echt het meest bijzondere? En misschien heb je dat al een beetje verteld. Maar als je dat in één zin zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, echt het gezellige dorpse karakter. Mooie groene straat. En gewoon echt een dorp binnen een dorp. Wat vind jij, Noor?
3: Er is ook een speeltuin in de straat.
2: Ja, die is ook leuk, hè? Mooi bij de vijver.
0: Wat voor speeltuin is dat? Wat staat er allemaal?
3: Een huisje met een glijbaan. Een netschommel, een gewone schommel.
0: Nou, dat is beter dan wat ik vroeger had bij ons in de speeltuin.
1: En ik begreep dat jullie ook elk jaar een leuke barbecue doen.
2: Klopt, het is aan de andere kant van de straat, hè?
3: Ja.
2: Ja. En nu doen we hem dus voor het eerst echt de hele straat met z'n allen.
0: Nou, kijk eens aan. Vandaag dus, begrijp ik, Mathilda.
2: Ja, klopt.
0: Oké.
1: En hoe laat beginnen jullie?
2: Wij beginnen met opbouwen al eerder, maar vanaf 4 uur zijn alle straatbewoners van harte welkom.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed. Mocht je langs dit feestgedruis rijden, dan weet je nu wat er aan de hand is. En als er een huis... Staat er een huis bij jullie in de straat te kopen of te huren op dit moment trouwens? Of?
2: Vast en zeker. Zoveel woningen, daar wisselt nog wel eens wat. Dus daar ga ik vast vanuit dat er wel iets beschikbaar is.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat de makelaars nu heel blij zijn, want van dit stukje gaat de huizenwaarde daar sowieso met een halve ton omhoog. Dat kan
1: denk
0: niet
1: ik
0: anders.
1: Ook wel.
0: Ja, precies. Helemaal goed. Mathilda en Noor, dank jullie wel. Heel veel plezier en een heel fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Dank je.
0: Doei.

0: nieuw talent op Hoogradio, Stella Lefty. In de country scene is zij echt een ding aan het worden. Haar debuutsingle heette Boston, of tenminste haar eerste grote hit. Het is niet haar debuutsingle, maar wel haar grote kennismaking met de rest van de wereld. Zometeen krijg je hier in Haren Doet het nieuws uit Groningen. Maar eerst gaan we kijken wat er te doen is in de agenda van dit weekend voor Haren.
1: Ja, dit weekend is de verkooptentoonstelling van maritiem kunstenaar Henny de Boer. Eerder dan verwacht is ze op 26 juli overleden. Haar vriendengroep gaat het project afronden en haar kunst verkopen in de BMW Generatorfabriek in Waterhuizen. De expositie is van 11 tot 4 en de opbrengst gaat naar de Data en Biobank OncoLife S van het UMCG. Een organisatie die zich bezighoudt met grensverleggend kankeronderzoek.
0: Morgen kun je genieten van een nazomerse wandeling rond de Westerbroekse Madepolder. De start is op het fietspad richting de brug over het Drentsdiepje en daarna loop je verder over de Grasdijk. Vanaf daar heb je een mooi uitzicht over zowel de Westerbroekse Madepolder als de Onderpolder. Dan kun je veel water- en moerasvogels zien, zoals kokmeeuwen, sterns en futen. En soms vliegt er zelfs een buizerd, een kiekendief of een zeearend over. Het is een route van 10 kilometer en hij gaat deels over een grasdijk. Die kan wel modderig zijn, dus trek laarzen of stevige waterdichte schoenen aan. En mocht je dat fijn vinden, ook waterdichte kleding kan handig zijn. Begin morgenavond om 7 uur, een beetje bij zonsondergang. En aanmelden, dat kan bij het Groningen Landschap. Gewoon even op de website van het Groningen Landschap kijken. En dan komt het allemaal goed. Het is precies 11:30. Dit is Hoogradio met het nieuws uit Groningen. Gelezen door hele Jan Lammers.
1: Goedemorgen. Vrachtschepen die aan het Van Starkenborghkanaal liggen mogen vanaf nu hun dieselgenerator niet meer gebruiken. In plaats daarvan moeten schippers gebruik maken van de aanwezige walstroom. Met de nieuwe regel wil de gemeente de overlast voor omwonenden verminderen. De generatoren zorgden namelijk voor geluid, stank en fijnstof. De regel is na lange voorbereiding nu officieel ingevoerd. En in Haren vinden vandaag verschillende activiteiten plaats. Zo opent cultuurcentrum het Klokhuis aan de Brink de deuren en vindt er rond de Dorpskerk een kunst- en cultuurmarkt plaats. Bij het Klokhuis kan je kennis maken met hun aanbod. Tot 4 uur zijn er optredens en workshops en er is er een mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. Even verderop is de kunst- en cultuurmarkt. Rond de Dorpskerk staan ongeveer 35 kramen met allerlei kunst, zoals schilderijen, keramiek, beelden, sieraden en glas. En ook de Harense historische vereniging Old Go is aanwezig met een presentatie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De markt is vrij toegankelijk en duurt ook tot 4 uur. Ten Boer maakt zich op voor de 40ste editie van de triathlon die dit weekend plaatsvindt tijdens de sportrecreade. Deelnemers zwemmen, fietsen en hardlopen verschillende afstanden, waarbij er ook wedstrijden voor kinderen zijn. Zowel ervaren sporters als beginners kunnen meedoen aan de wedstrijd. Langs het parcours kunnen bezoekers de deelnemers aanmoedigen en genieten van een feestelijke sportdag. En de vereniging Volksvermaken wil Gronings Ontzet vanaf 2027 vernieuwen. Daarom vraagt de organisatie inwoners om ideeën voor de viering. Groningers kunnen in een korte enquête aangeven welke activiteiten zij graag willen houden of toevoegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel inwoners voor vernieuwing zijn, maar de viering zelf willen behouden. Onder andere meer muziek, straatfeesten en historische activiteiten worden genoemd als mogelijke nieuwe onderdelen. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag blijft het wisselvallig met regelmatig kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen wordt het iets warmer met ongeveer 20 graden. Ook morgen is er nog kans op een bui, maar er zijn steeds vaker droge momenten. En dit was het Hoogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, hele Jan. Dan verkeer op Hoogradio door Groningen bereikbaar. 2 plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. Op de N34 bijvoorbeeld de Punt Emmen. Tussen de aansluiting bij de Punt met de A28 en de aansluiting met de N33 bij Gieten is de weg dicht in beide richtingen door wegwerkzaamheden. En datzelfde geldt voor de N865 ten post Schildwolde. De Meenteweg is dat. Tussen Schildwolde en Woltersum is de weg daar afgesloten. Het is Haren Doet waarnaar je luistert. Zometeen gaan we eens even kijken op die kunst- en cultuurmarkt waar hele Janne het net al over had. Om eens even te zien hoe het daar gaat.

0: Je hoeft niet naar huis vannacht. Bij haar doet Marco Borsato. Moet wel gezegd dat je hoeft zeker niet naar huis vannacht, misschien wel, maar vandaag zeker nog niet. Er is genoeg te doen in en rondom Haren. Bijvoorbeeld rondom de Dorpskerk, want daar is vandaag de kunst- en cultuurmarkt met ongeveer 35 kramen. Gevuld met allerlei kunst, schilderijen, aquarellen, keramiek, sieraden, van alles en nog wat. Te veel om op te noemen blijkbaar, bijna, wil ik zeggen. Mijn spraak gaat alle kanten op. Zoveel is het. Daarom kan ik beter aan Lammy Schuiling vragen van de organisatie. Wat er allemaal is en hoe het daar gaat. Met een hoop gezelligheid, Lammy, volgens mij al. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik sta hier bij de carousel voor de kinderen. En ik zal gelijk even zeggen van, wij staan er met 50 kramen.
0: Het is zelfs, het is nog meer.
2: Kijk, waar haalt iedereen die 35 kramen vandaan?
0: Ja, want wij horen steeds 35.
1: Ja, weet ik ook niet. Ja. Ja, maar jullie zeiden dat vorig jaar ook. En toen heb ik ook gezegd 50 kramen. Nee, we hebben 50 kramen. Een grote verscheidenheid. En wat dit jaar ook heel leuk is, wij hebben een sneltekenaar die in 8 minuten een mooie tekening van je kan maken. We hebben om 1:30 hebben wij voor de kerk de rockband Rotsbodem, die een 1/2 uur, 2 keer 1/2 uur spreekt. Dus kortom, het is weer allerlei gezelligheid. De ballonnenmevrouw komt weer om 1 uur. Schilderijen, keramiek, kunst uit Haren, de ouderenvereniging met kunst door ouderen gemaakt. Kortom, een en al gezelligheid. En het weer werkt heel erg mee. Dus we zijn heel blij. Ja. Wat ik ook even heel leuk vond, ik had ook iemand die ook op de kunstmarkt in Bergen. En Bergen, Noord-Holland, is een kunstdorp. En daar heb ik gelezen, daar noemen ze de kunstmarkt ook rondje rond de kerk. En ze gaf ons een compliment dat het hier zo gezellig en ruim opgezet en fijn is om te zijn.
0: Ons rondje om de kerk is beter eigenlijk. Dus helemaal goed. Lammy, je vindt dan 50 kramen, dus daar vind je dan invulling voor. Is dat dan moeilijk om te vinden of is er echt zoveel aanbod?
1: Nee. Nee hoor, dus aanbod. En we hebben soms ook wel een wachtlijst. Nee hoor, we hebben een aanbod. Wij hebben, hoe we dat doen ieder jaar, we sturen altijd brieven uit naar een aantal vaste mensen. Soms wordt er ook wat gerouleerd, dat je niet altijd dezelfde mensen hebt. En dan kunnen mensen zich inschrijven, zeggen we willen weer een kraam. En dat loopt eigenlijk altijd hartstikke goed. Dus ook iemand van de wachtlijst, doordat wij ook altijd een reservekraam hadden, die konden op plek 50 en die was daar heel blij mee.
2: Maar moeten jullie dan niet op een duur maar gaan uitbreiden als de wachtlijst zo vol is?
1: Nee. We hebben het, toen we ooit hier een kunst- en cultuurmarkt in Haren hadden, dat heeft jaren bestaan altijd, maar die was door het hele dorp, maar dat liep niet meer. En toen hebben we dat 2 jaar stopgezet. En op een gegeven moment kwam ik toen 7 jaar geleden op het idee, hey, zullen er eens een rondje van werk van maken? Daar heb ik mensen in meegekregen. En dat loopt nu voor het 7e jaar. En dat heeft zich wat uitgebreid, maar dit is ook prima zo. Ja, want soms is less is more ook goed, hè? Dit is gezellig, het is overzichtelijk, is leuk. En krijgen altijd voldoende mensen. En wat ik dit jaar ook voor het eerst heb gekregen, ik ben vooral ook een Belgische netwerker. Twee ondernemers zijn die bijvoorbeeld ook een aanbieding hebben. Rodeburg, de banketbakker, heeft koffie met een kunst- en cultuurtaartje.
0: Oh god, ja.
1: En de kantine, het nieuwe brasserie op het Raadhuisplein, die heeft zelfs een schilderij borrelplank gemaakt vandaag.
0: Nou, prachtig.
1: Oh, hoe leuk is dat?
0: Ja.
2: Hij begint wel te leven, want als ik even kijk, ik begreep ook dat er een oud kok volgens mij van de Astoria met zijn kunst op de markt staat. De Koen van de Hoorn.
1: Ja, dat is ook heel mooi. Koen staat hier ook met zijn schilderijen. En dat is ook leuk. Mensen kennen hem natuurlijk ook, maar hij staat hier ook met prachtige schilderijen. Dus zijn we ook heel blij mee dat hij dat ook aangedurfd heeft om hier te komen.
0: Maar schildert hij dan dingen van eten en drinken ook echt? Als kok?
1: Nee. Hij schildert mensen, gezichten, wat abstract. Nee, absoluut niet iets van eten. Gewoon mooie schilderijen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ja, je vraagt je dan af, wat zal er dan omgaan in zo iemand? Nee, dat is een hele andere inschatting. Helemaal goed. Tot 4 uur vanmiddag, hè?
1: Tot tot 4 uur vanmiddag, ja. En we hebben van, net wat ik zeg, van 2:30 tot 2:00. En van 3:30 tot 4:00 hebben wij dus ook de rockband Rotsgrond. Dus dat is ook hartstikke leuk. Rotsbodem. Ja. Had ik net wel goed gezegd, maar nu zeg ik even rotsbodem. Dus het leeft en het is gezellig en we hebben het weer ook mee, hè?
0: Ja, precies. Nou, helemaal goed. Hopelijk blijft het droog, hè? Dat zou mooi zijn.
1: Nee, het blijft droog vandaag.
0: Dat
1: blijft
0: hebben we bij deze afgesproken dan. Helemaal goed. Voor zover
1: weten.
0: We er invloed op
1: zeker
0: hebben, absoluut. Lammy, dank je wel. Heel veel succes daar. Ja. Fijn weekend. En,
1: dankjewel.
0: Rustig
2: fijn weekend.
0: Aan.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Doei.
0: Haren Doet bij Oog Radio. Je hoort het hier als eerste. De kunst- en cultuurmarkt waar het lekker druk is. En ja, absoluut terecht kunt. Beetje dance op je radio. Zometeen van Sorana en David Guetta. Red Drum hoor je na Justin Bieber en Beauty.

0: Redrum, Sorana, David Guetta. En daarvoor Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beast. Ik overval je er even mee, Helianne, denk ik. Maar is er nog iets wat je online bent tegengekomen misschien, waarvan je denkt, hey, dat is interessant, dat moeten we echt eventjes hier in de uitzending delen?
1: Nou ja, weet je, eigenlijk sowieso als ik het nieuws altijd kijk, maar misschien vind ik het wel leuk, en dat heeft natuurlijk niks met haren te maken, maar wel met wat op het nieuws was.
0: Wat was er op het nieuws?
1: En dat was natuurlijk de 22 steden zwemtocht van Maarten van der Weijden.
0: Ja, en vooral het feit, denk ik dan, dat hij,
1: dat hij gewoon met buikgriep doorzwemt.
0: Uiteindelijk wel is uitgevallen, maar inderdaad, hij zwom inderdaad met buikgriep door, hè?
1: Ja, ja, dat maar goed, is wel, wat wel leuk is om te lezen is,
0: uniek.
1: Er wordt wel echt wat gedaan met de resultaten. Je denkt niet van, oh, Maarten zamelt geld in, nou, maar waar gaat het heen, verdwijnt het in het water?
0: Nee, waar gaat het heen?
1: Het UMCG, die heeft het ingezet om onderzoek te doen naar acute myeloïde leukemie. Een agressieve vorm van bloedkanker. En daar zijn nog weinig patiënten van genezen. Dus dat soort...
0: Dus het gaat naar dat soort leukemieonderzoek uiteindelijk.
1: Ja, maar nu, deze actie gaat naar het kinderziekenhuis.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi. En de donaties gaan er natuurlijk wel gewoon naartoe. Hè. Mensen hebben wel gedoneerd. Dus ook al kan hij niet uitzwemmen.
1: Mensen blijven wel doneren.
0: Ja. Ik vind het wel wat, hoor. Het is ook wel afstand, hoor. Wat hij wil.
1: Ja, ik vond het wel heel ambitieus.
0: Ja, dat,
1: ik doe het sowieso
0: ook al,
1: niet
0: ook al
1: na.
0: Heb je geen buikgriep. Moet je voorstellen, hoeveel was het? Ruim 270 kilometer.
1: En het water, je moet je voorstellen met het warmte, het weer, dat het water gewoon stilstaat.
0: Ik heb de laatste keer dat ik baantjes trok in het zwembad, heb ik een uur gedaan over 1,3 kilometer.
1: Ja, nou.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Hard trainen dus.
0: Ja, absoluut. Harendoets bij Oogradio met Nick Kershaw en The Riddle.

0: Kershaw en de Riddle bij Oog. Nou, het eerste uur haar het doet is wat mij betreft omgevlogen. En we hebben zo meteen een tweede uur, hele Janne. Dat is
1: echt, helemaal aanpoten.
0: Ja, absoluut. We gaan het hebben over paardrijden bij de Noordlaardebokaal. Voor de 25ste keer vindt dat vandaag plaats. Een hippies evenement, regionaal bekend. Daarover straks meer. We hebben het al over de kunst- en cultuurmarkt gehad. Nou, dat is al een start van het culturele seizoen. Zometeen hebben we ook die andere start van het culturele seizoen, de open dag bij het Klokhuis.
1: Dat is altijd tegelijk.
0: Altijd tegelijk. En dat is natuurlijk geen toeval, want het is naast elkaar ook.
1: Ik heb dus in het verleden daar een auto geverfd.
0: Bij het Klokhuis?
1: Op het plein.
0: Oké. Ook leuk.
1: Ja, nou, dat soort dingen. Daar herinnering van
0: heel
1: mij
0: goed,
1: daar.
0: Heel goed. En we gaan zo meteen onze rubriek doen met bijzondere plekken. Onze zomerrubriek. En vandaag niet echt een plek, maar meer een geschiedenis. Wat je niet meer ziet. Namelijk het Tweede Wereldoorlog verleden. En dan vooral de bevrijding van Haren. Dat zo meteen. Na Adele en Hello.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist, maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan krijg je nog het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. Met 2 plekken waar je even al moet rijden door wegwerkzaamheden is dat. De N34, de punt Emmen, tussen de aansluiting bij de punt bij de A28... en de rotonde met de N33 bij Gieten. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En de N865, ten post Schildwolde, tussen Woltersum en Schildwolde, daar de weg ook dicht.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Ja, hopelijk hebben we hem niet meer nodig vandaag. Maar zometeen hoor je Rihanna met Umbrella in Haren Doet naar Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Haren Doet.

Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Bij Haren Doet op Hoog Radio. Zometeen hebben wij hier onze rubriek met bijzondere plekken waarvan je misschien niet de achtergrond kent. Of überhaupt de plek niet kent. Maar het is vandaag niet echt een plek. Het is iets wat je niet meer direct kunt zien als je het niet weet. Namelijk de activiteiten rondom Haren tijdens de bevrijding van Nederland door de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog. Gebeurde toen het nodigde. En specialist Joël Stoppels van Battlefield Tours weet precies hoe die Canadezen destijds in april 45 hun opmars maakten. Dus hij kan ons daar veel meer over vertellen. Ongelooflijk interessant inderdaad, vind ik althans. Nieuwe cultuurseizoen, dat begint niet alleen Harenbreed, dat begint ook in het Klokhuis. Traditioneel de deuren op dezelfde dag daar open als tijdens de Kunst- en Cultuurmarkt voor een presentatie van het aanbod al daar. Daarover straks meer. En de jarenlange traditie gaat ook door in Noordlaren. Daar staat vandaag voor de 25e keer de Noordlaren Bokalen programma. Een regionaal bekend hippies evenement. En daarover ook straks meer. En eigenlijk ook alles wat Haren doet nog. Hè? Dus het is echt bomvol. Als jou iets bezighoudt, laat het ons vooral weten. Dat kan via onze Facebookgroep Haren Doet. Ons Instagram-account Haren Doet, waar je ons ook kunt volgen. TikTok geldt dat ook voor. Heet we ook Haren Doet. En je mag ook altijd even een appje sturen naar de studio. Naar 050-5715-815. En dan komt het helemaal goed. Nou ja, ook als je de paraplu op hebt en je hebt een hele mooie en je denkt, dat wil ik laten zien, dan is dat ook welkom hoor. Stuur maar een foto door. Rihanna nu, JC.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella bij Haren doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Bij de brandweerkazerne aan Velland Noord in Haren is woensdagavond tegen middernacht ingebroken. De verdachten forceerden een raam van een kantoorruimte en drongen vervolgens het gebouw binnen. Volgens de veiligheidsregio is er niets gestolen. Haren is niet de enige brandweerkazerne waar dit gebeurt. Dit jaar is er bij veel brandweerkazernes in het land ingebroken. De daders hebben het voorzien op hydraulisch gereedschap. En gisteren was het tuinfeest in Glimmen. Het festival vond plaats in 6 sfeervolle tuinen in Glimmen, met op iedere locatie verrassende optredens. Voordat het festival begon was er een maaltijd in Dorpshuis de Groenenberg. De opbrengst daarvan ging naar de voedselbank. En de forumbibliotheken in de gemeente gaan vanaf komende week ook op de zaterdagen open. Met de maatregel wordt de toegankelijkheid van het gebouw vergroot. Naast de verruimde openingstijden is vorige maand al het gratis bibliotheek lidmaatschap voor jongeren tot en met 27 jaar ingevoerd. Wel is er sprake van een uitzondering vanwege landelijke regels en auteursrechten. Jongeren krijgen een gratis volwaardig abonnement voor de fysieke bibliotheek, maar wie ook e-books en luisterboeken wil lenen via de online bibliotheek moet daar €45 per jaar voor betalen. Heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar haren@doethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Miles Smit, Nell Horan, Drive Safe.

0: Miles Smith en Nile Horan bij Haren Doet op Oog en Drive Safe. Ja, we hebben de hele zomer de rubriek met plekken waar je misschien niet zo goed de achtergrond van kent. Maar misschien wel gewoon de plek. Of überhaupt de plek niet kent. Maar we hebben vandaag niet echt een plek. We hebben meer een stuk geschiedenis. En ook geschiedenis waar je niet altijd meer aan denkt misschien. Of waar je niet misschien de sporen van kunt zien. Tenzij je het weet waar het is natuurlijk. Maar we gaan het hebben over de activiteiten rondom Haren tijdens de bevrijding van Nederland door de Canadezen na de Tweede Wereldoorlog. Want er gebeurde het nodige en specialist Joël Stoppels van Battlefield Tours die weet precies hoe de Canadezen destijds in april 1945 hun opmars maakten door onze regio. Joël, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja,
0: allereerst ben ik wel voordat we het daarover gaan hebben, heel benieuwd wat jou dan zo intrigeert. Waarom jij hier je bent in gaan specialiseren.
1: Ja, dat heeft te maken met dat er eigenlijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heel zwaar gevochten is eigenlijk, hè, in het noorden van Nederland. En dat eigenlijk het noorden echt de aandacht heeft verdiend die het eigenlijk wel moet verdienen. Want er zijn veel Canadese slachtoffers gevallen, ook in Groningen, voor de stad Groningen. Maar ook als we verder trekken richting Delfzijl. Ja, en mijn opa vertelde er vroeger ontzettend veel over. Die woonde destijds bij Delfzijl. En zo was die, ja, is dat, ja, kreeg ik het, we noemen het ook wel het groene virus te pakken. Hè. Ik wilde er meer over weten. En uiteindelijk is het mijn werk geworden, inderdaad.
0: Ja, nu heb ik een keer, toen ging ik naar een concert in Martini Plaza. En toen zat ik pizza te eten aan de Paterswoldseweg. En toen trok er een reïncarnatie voor de ramen langs van de bevrijding. Toen was het 70 jaar geleden. Dat is ook zo'n plek, hè, waar sowieso heel veel over te vertellen is. Want dat is eigenlijk hoe ze de stad binnenkwamen destijds, hè, via die kant onder andere.
1: Ja, ze kwamen eigenlijk op de 13e april 1945 via de Paterswoldseweg eigenlijk de stad binnen. En men had eigenlijk niet heel veel tegenstand verwacht. Hè. Men dacht van nou, goed, die Duitsers die in de stad zitten, die geven zich eigenlijk wel over. En men dacht ook echt in één dag met een doelzak bent op de Grote Markt te kunnen spelen. Maar ja, dat bleek toch even anders. He, want een Duitse commandant die had de opdracht gekregen van hogeraf om de stad zo lang mogelijk te verdedigen om de vluchtroute richting de havenplaats Delfzijl open te houden. En daardoor duurde het 4 dagen.

0: was waar een straatgevecht.
1: Hoe was dat in Haren dan gegaan allemaal? Waar liepen ze in Haren tegenaan?
0: Ja, nou, de bevrijding van Haren is eigenlijk heel bijzonder, omdat dat in twee etappes verliep. Want op vrijdag 13 april 1945, daar komen de eerste Canadezen, maar dat zijn eigenlijk feitelijk verkenners. En die verkenners die hebben als opdracht om naar voren te gaan, inlichtingen te vergaren, waar zitten de Duitsers, en zich dan terug te trekken. En je kunt wel nagaan dat die verkenners, die Canadezen, natuurlijk omringd worden door enthousiaste burgers die na 5 jaar van onderdrukking eigenlijk zijn bevrijd. Dus de vlaggen gaan uit in Haren en iedereen die viert feest. Maar goed, de Canadezen trekken zich dan weer terug, waardoor eigenlijk Haren niemandsland is. Ja, en dan wordt het heel penibel, want de Harense ordendienst of de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten, dat waren voormalig verzetstrijders, ja, die begonnen NSB'ers op te pakken en op te sluiten in het Blindeninstituut en zelfs Duitse krijgsgevangenen. Terwijl eigenlijk de Canadezen al zich weer hadden teruggetrokken en niet meer in Haren aanwezig waren. Dus in de avond sturen de Duitsers een aantal patrouilles het dorp weer in, waardoor het verzet ontzettend angstige ogenblikken doormaken, omdat die Duitsers wilden ook het Blindeninstituut en het gemeentehuis in. En gelukkig is dat niet gebeurd en hebben de Duitsers zich verder weer teruggetrokken. Maar goed, het heeft dus een dag eigenlijk, eigenlijk is dat een dag gewoon niemandsland geweest. En pas op de zaterdag de 14e, dan krijgt het verzet vanuit Haren een tip dat in de twee provinciën, Paterswolde, de Canadezen een tactisch hoofdkwartier hebben ingericht. En dan kunnen ze met een PTT-lijn heel makkelijk contact krijgen. En dan vertellen ze ook de Canadezen wat er aan de hand is en de situatie in Haren. Maar het probleem was, wat ik net schetste, hè, de stad Groningen zijn hele zware gevechten gaande. Dus de Canadezen hadden geen troepen om vrij te maken om ook nog naar Haren te gaan. Dus ze kregen, en dat was een mingelmoes van koks, servicepersoneel, medisch personeel. Zelfs de padre, dus de dominee van het Canadese leger, die werden gevraagd van willen jullie Haren bevrijden? En op een aantal tanks kwam dit mingelmoes, wat ook strijdgroep Beatty werd genoemd, op de zaterdag de 14e aan om Haren uiteindelijk te bevrijden.
2: Ja, en toen was het, wat ik begrijp, die dag is het dan ook gelukt, zeg maar. Dat is, precies. Ja.
0: Ja.
2: Goed, toen zijn ze dus doorgetrokken ook naar Groningen. Inderdaad, uiteindelijk ook naar Delfzijl. Dat heb je net al verteld. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat de soldaten die ook aan het vechten waren, niet zozeer in Haren, maar ook in de omgeving, die hebben ook nog een soort van, je kunt het geen vakantie noemen natuurlijk, maar een soort retraite, kun je het zo noemen? In Haren gehad.
0: Ja,
2: want jij hebt een collectie daarvan in je bezit ook echt, hè? Van een van die sergeanten.
0: Ja, klopt. Dat is, Canadezen die de stad hadden bevrijd, die gingen niet door naar Delfzijl. Die werden daardoor gestuurd naar Duitsland. Er kwam een andere eenheid en die ging naar Delfzijl. Ja, en die hebben daar de laatste granaten afgevuurd op de Duitsers. En dat was het einde van de oorlog voor die Canadezen. En ja, dat is een hele onbekende periode waarvan heel veel mensen eigenlijk geen weet hebben. Is dat die Canadezen soms tot november 1945 hebben moeten wachten totdat ze konden terugkeren naar Canada. En de meesten kwamen pas februari 1946 weer in Canada aan. En in die tussentijd moest men eigenlijk beziggehouden worden, maar ook ingekwartierd. En de 8e RCA, dat was een artillerieeenheid, die werd in Haren geplaatst. Werd daar ingekwartierd in de scholen. En daar werd dus eigenlijk, die mannen werden beziggehouden. En er werden tenniswedstrijden georganiseerd. Er werden sportwedstrijden in het stadspark georganiseerd om alleen al deze Canadezen eigenlijk bezig te houden en te voorkomen dat ze zich zouden gaan vervelen. En ik heb inderdaad via eBay, in de Canadese eBay, heb ik een set kunnen bemachtigen van een George Clark Magazine. Dat was een sergeant die ook in Haren gelegerd is geweest. En hij heeft ook een schildje zat bij die collectie met het gemeentewapen van Haren. En er stond in op in memory of your stay in Haren and on the occasion of your tennis match on the 19th of July 1945. En er staan een aantal adressen op van mensen die destijds in Haren woonden.
1: Zijn er überhaupt nog in Haren, als je nu door Haren gaat, sporen te zien?
0: Nee, heel weinig. Er zijn wel wat loopgraven, heel moeilijk te zien. En her en der in woningen zie je nog wel inslagen van die gevechten die bij Huis de Wolf hebben plaatsgevonden. Maar dat is eigenlijk ook, als je ziet, de bevrijdingssporen zeg maar, van die gevechten, is dat het eigenlijk wel wat te zien is. En dat geldt eigenlijk ook voor de stad Groningen.
2: Ja. Ja, want eigenlijk alles wat weg was gevaagd in de stad Groningen, dat is de hele noordwand van de Grote Markt. Dat heeft ons een bankgebouw en een warenhuis en alles opgeleverd. Maar daar zie je niet zoveel meer van natuurlijk. Dat was helemaal verwoest.
0: Nee. Kijk, de meeste mensen waar ik die spreek of rondleidingen voor doe, of soms ook wel documentaires, ja, die zeggen ook, we hebben dat nooit geweten dat het helemaal vernietigd is. Ja, je staat er ook niet bij stil. Ja, als je goed kijkt op de Grote Markt, zie je wel dat die Noordkant natuurlijk helemaal herbouwd is. En de kant van de drie gezusters niet. Dus dat is natuurlijk merkwaardig. Maar de stad Groningen is wel de stad waar de meeste oorlogsschade in Nederland nog te zien is. Zelfs nog in vergelijking met Arnhem. En dat heeft te maken met dat heel veel gebouwen eigenlijk niet echt met zwaar geschut zijn beschoten, maar voornamelijk met machinegeweren, handvuurwapens. En daardoor zie je in de meeste muren nog oorlogsschade. En we hebben als gemeente Groningen hebben we ook bijna alle oorlogsschade geïnventariseerd. En daar ook een soort beschermende status op gezet om te voorkomen dat het wegraakt.
2: Maar als ik dan de stad in ga de volgende keer, waar kan ik dan bijvoorbeeld op letten? Waar kan ik nog een spoor vinden?
0: Nou, dat zijn bijvoorbeeld aan de Paterswoldseweg in de woningen zie je heel goed nog wel kolvergaten. Maar ga maar eens ook op de voet van de Martinitoren kijken. Daar zie je ook behoorlijk zware inslagen. Het is geen aardbevingsschade, maar het is echt schade van de oorlog.
2: Ja, die Martinitoren sowieso, als we het daar nog even kort over hebben, dat is ook wel specifiek natuurlijk, want die is gewoon blijven staan. Niemand had dat verwacht voor de bevrijding aan, hè? Maar was het dan ook een beetje het geluk, want dat ding stond in de stijgers, toch? Toen?
0: Ja, dat klopt. Alleen de Duitsers waren wel van plan om hem op te blazen. Die hadden een pak van 12 kilo springstof aangebracht in een barak waar men destijds die Duitsers communicatieapparatuur hadden geplaatst. En zij waren de torenwachter was heel bang dat die Duitsers dat zouden opblazen om dat apparatuur onschadelijk te maken voor de Canadezen. En uiteindelijk met tussenkomst van de torenwachter is het gelukt en kon hij de Duitsers overtuigen om niet de toren op te blazen. Maar ook de houten stijgers die om de toren destijds stonden, die hebben ook tijdens de gevechten vlam gevat. Maar gelukkig heeft de brandweer dat kunnen blussen. Dus die toren heeft behoorlijk wat meegemaakt in die dagen. En gelukkig is die wel blijven staan. En dan kun je nagaan dat mensen in de kelder zaten. De hele noordwand staat in brand van de Grote Markt. En dan komen ze uit de kelder en dan zien ze ja toch nog de oorlog riezen. Als een rots in de branding eigenlijk. En dat maakt heel veel Groningers wel trots dat hij er nog stond.
1: Zijn er nog Canadese sleutelfiguren, mensen die echt een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij de bevrijding?
0: Ja, daar zijn er behoorlijk veel. Dat zijn natuurlijk, ik zeg altijd, de gesneuvelden, de 44, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Maar er zijn ook een aantal Canadezen die medailles hebben gekregen voor de gevechten in de stad Groningen. Dat varieerde van een Nederlandse onderscheiding, de Bronzen Leeuw, tot aan zelfs een, we noemen dat in militaire termen, Distinguished Service Order. Dat zit onder het hoogste militaire onderscheiding, de Victoria Cross. Die zelfs nog zijn verleend aan Canadezen voor dapperheidsacties in de stad tijdens de bevrijding.
2: Ja.
0: En dat zijn, dat zijn hele bijzondere verhalen op zich. Waar bijvoorbeeld een Canadees alleen rendert met een machinegeweer om een Duitse kanonnen afgaat bijvoorbeeld.
2: Ja, precies, ja, dat zijn verhalen, man. Dan genoeg te vertellen. Nou, als we dat gaan doen, dan zijn we een hele dag bezig, denk ik. Maar jij doet ook allerlei tours en rondleidingen en dergelijke. Hè? Ja. Dus op jouw website van Battlefield Tours gewoon even kijken als je dat wil weten.
0: Daar kunnen mensen mee. En we hebben volgend jaar op 16 april, dus op vrijdagavond, is kosteloos, een lezing in de stad waarbij ik ga inzoomen op deze dapperheidsonderscheidingen. Dus dan gaan we al die Canadezen belangs die een onderscheiding hebben gekregen en waarvoor.
2: Heel interessant.
0: Die aankondiging komt af.
2: Nou, goed. Gaan we dat alvast in de agenda zetten. 16 april 2027. Yes. Joël, dank je wel. Een heel fijn weekend.
0: En
2: rustig aan. Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Ja, Haren Doet met een heel stukje bevrijdingsgeschiedenis. Genoeg over te vertellen dus. Zometeen de agenda voor de komende week en het nieuws.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Is ook alweer 40 jaar oud, jongens. De tijd gaat hard. En dan moet je er maar het beste van maken. Herinneringen maken is belangrijk. En met onze tips voor de agenda voor de komende week kun je misschien wel wat nieuwe herinneringen maken.
1: Ja, want de stad staat de hele week in het teken van het festival Noorderzon. Het is een programma voor internationaal theater en dans en society en literaria, containers, kinder- en muziekprogramma. Ook is er een vrij toegankelijk park vol verrassingen. Je kan naar verschillende voorstellingen en informatie over de kaartverkoop en het programma staat op noorderzon.nl.
0: De hele week is er de viering van het Gronings Ontzet. Ook wel bommenberend. Een heel andere oorlog dan waar we het net over hadden, veel langer geleden. Maar ook hiervoor zijn de hele week verschillende activiteiten. Vrijdag komt de geschiedenis tot leven in de binnenstad. Vanaf 7:45, 's morgens, waren hier in 1672... en lopen soldaten, burgers en ambachtslieden als reenactors door de binnenstad. Om 9:00 luidt het klokkenluiderschilder de klokken van de Martini-toren. Kort daarna is er de kranslegging om het Gronings Ontzet te herdenken. De rest van de middag is er onder andere een drakenbootrace, live muziek en een gezellige markt. In Haren, bij ons, komt Joris ten Haven langs met het draaiorgel bij verschillende zorginstellingen. En de dag wordt afgesloten traditioneel aan de Zuiderhaven met de optreden van de Groningse zanger Kevin Paré, gevolgd door een spectaculaire flyboardshow op het water. En dan om 22:30, jawel, als dat alles is geweest, dan begint het grootste briljant vuurwerk boven de Zuiderhaven, is er gewoon bij. Vrijdagavond dus. Het is nu een paar minuten over 12:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen met Helianne Lammers.
1: Goedemiddag. Vrachtschepen die aan van het Starkenborgkanaal liggen, mogen vanaf nu hun dieselgenerator niet meer gebruiken. In plaats daarvan moeten schippers gebruik maken van de aanwezige walstroom. Met de nieuwe regel wil de gemeente de overlast voor omwonenden verminderen. De generatoren zorgden namelijk voor geluid, stank en fijnstof. De regel is na lange voorbereiding nu officieel ingevoerd. En in Haren vinden vandaag verschillende activiteiten plaats. Zo opent cultuurcentrum het Klokhuis aan de Brinkhorst de deuren en vindt er rond de Dorpskerk een kunst- en cultuurmarkt plaats. Bij het Klokhuis kan je kennis maken met hun aanbod. Tot 4:00 zijn er optredens en workshops en is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. Even verderop is de kunst- en cultuurmarkt. Rond de Dorpskerk staan ongeveer 50 kramen met allerlei kunst zoals schilderijen, keramiek, beelden, sieraden en glas. Ook de Harense Historische Vereniging Old Go is aanwezig met een presentatie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De markt is vrij toegankelijk en duurt nog tot 4:00. Ten Boer maakt zich op voor de 40ste editie van de triathlon, die dit weekend plaatsvindt tijdens de sportrecreade. Deelnemers zwemmen, fietsen en hardlopen verschillende afstanden, waarbij er ook wedstrijden voor kinderen zijn. Zowel ervaren sporters als beginners kunnen meedoen aan de wedstrijd. Langs het parcours kunnen bezoekers de deelnemers aanmoedigen en genieten van een feestelijke sportdag. En de vereniging Volksvermaken wil Gronings Ontzet vanaf 2027 vernieuwen. Daarom vraagt de organisatie inwoners om ideeën voor de viering. Groningers kunnen in een korte enquête aangeven welke activiteiten zij graag willen houden of toevoegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel inwoners voor vernieuwing zijn, maar de viering zelf willen behouden. Onder andere meer muziek, straatfeesten en historische activiteiten worden genoemd als mogelijke nieuwe onderdelen. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag blijft het wisselvallig met regelmatige kans op een bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen wordt het iets warmer met ongeveer 20 graden. En ook morgen is er nog kans op een bui, maar er zijn wel steeds vaker droge momenten. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7:00 zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, Helianne. Verkeer dan op Oog Radio, door Groningen bereikbaar verzorgd. Geen vertragingen, wel twee plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. De N34 bijvoorbeeld, de punt Emmen tussen de aansluiting bij de punt met de A28 en de rotonde bij Gieten met de N33. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En dan ook nog iets verderop in de provincie, de N865, Schildwolde ten Post. Tussen Schildwolde en Woltersum de weg daar dicht. De Meenteweg is dat. Haren doet, daar luister je naar. Zometeen gaan we nog eens even kijken bij het Klokhuis hoe het daar gaat met hun open dag. Naar Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.

0: Kelly Clarkson Behind These Hazel Eyes bij haar doet op Oog Radio. Ja, we hadden het daar straks een uurtje geleden al over de kunst- en cultuurmarkt. De opening van het culturele seizoen in Haren kun je het ook eigenlijk wel noemen. Maar het begint niet alleen harenbreed. Ook in het Klokhuis zijn de deuren traditioneel op dezelfde dag als de kunst- en cultuurmarkt open voor een presentatie van het aanbod al daar. En welk aanbod dat is, dat weet directrice Agnes Winter. Agnes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook al druk bezig dus daar in het Klokhuis sinds vanmorgen.
1: Zeker, we zijn hier sinds 11 uur gestart en het is wel gezellig druk op ons plein.
2: Ja. Wat kan je allemaal doen vandaag op jullie plein?
1: Nou, we hebben ons gehele aanbod kun je vinden op ons plein. Al onze docenten zijn er, dus je kunt een beetje snuffelen wat voor cursussen we allemaal aanbieden. Dat is op het gebied van muziek. Alle instrumenten kun je uitproberen. Kinderen kunnen kijken wat voor cursus willen ze volgen, maar ook voor beeldende kunst hebben we een heleboel leuke cursussen en voor theater. Ja. Dus je kunt gewoon kijken van wat is iets leuks voor mij om te gaan doen dit seizoen.
0: Ik zie iets voorbij komen op jullie website al. Dat vind ik heel grappig. Een hele jaarcursus theater voor volwassenen bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, daar zijn we vorig jaar mee gestart. We hadden ook een hele leuke groep mensen waarmee we dat samen hebben gedaan. En dat bestaat dus uit 4 blokken van ieder 8 lessen. En dan ga je elke keer met een ander vorm van theater ga je met elkaar bezig. En het is een ontzettend leuke manier om even los te komen van je drukke bestaan en gewoon even met elkaar lekker te spelen eigenlijk. En het is wel een heel groot succes. En dit jaar dus weer.
2: Oh, dat klinkt leuk. Is er ook nog nieuw aanbod voor dit jaar?
1: Ja, we hebben voor kinderen, we hebben een aantal kinderwerkplaatsen waar je dus dingen gaat maken. Maar dit jaar hebben we ook voor het eerst een uitvinderswerkplaats. En dat is eigenlijk een nieuwe vorm. Je gaat ook weer dingen maken, maar dan ook met elektronica bijvoorbeeld. Dus we hebben een docent die heet Iens van het Spek. En die maakt bijvoorbeeld bibberbeestjes. Dus dat je kleine beestjes gaat maken die je dan ook kunt bewegen. Dus dat is wel een hele leuke nieuwe cursus voor kinderen.
0: Ja, precies. Speels en ondertussen ook iets leren, dus begrijp ik wel. Ja,
1: ja, ja.
0: Goed, ja, Klokhuis is sowieso een bruisende plek. Dus volgens mij gebeurt er ook wel het een en ander, ook buiten de cursussen om. Volgens mij gaat het wel ook wel goed gewoon met het gebouw en met alles wat jullie doen, toch?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn heel blij dat heel veel mensen ons weten te vinden elk jaar weer. We zijn ook met allerlei projecten bezig. We hebben natuurlijk sinds een paar jaar hebben we ook een cultuurcoach die ook de wijk intrekt om te kijken van wat speelt er allemaal. Waar hebben mensen behoefte aan voor cultuur? Dus we gaan daar ook nieuwe projecten starten met bijvoorbeeld jongeren en ouderen dat ze het dorp intrekken en samen filmpjes gaan maken. We zijn met allerlei leuke projecten bezig inderdaad.
2: Waarom is het zo belangrijk voor Haren dat er even weer een culturele boost komt?
1: Nou, ik denk, ja, cultuur maakt je gewoon gelukkiger. Ik zie het elke dag hier, als ik zit, hoe mensen hier binnenkomen. Ze leren nieuwe dingen, ze ontdekken nieuwe kanten van zichzelf. Ze ontmoeten andere mensen. Het is ook gewoon supergezellig om samen dingen te maken of muziek te maken. Dus ik denk dat het is sowieso heel belangrijk voor jezelf om daar iets mee te doen. En ik vind het ook heel belangrijk voor ons dorp dat we deze plek hebben. Dat je voor dit soort dingen niet naar de stad toe hoeft, maar dat je het gewoon lekker dichtbij op de fiets naar je vioolles kan bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Nou, als je kennis wil maken met bijvoorbeeld vioolles of theater of alle vormen van cultuur die jullie maar aanbieden. Vanmiddag kun je nog terecht tot 4 uur denk ik dan ook.
1: Ja, tot 4 uur.
0: Net als de kunst- en cultuurmarkt. Helemaal goed. Ja. Maak er een combibezoek van, zou ik dan eigenlijk willen zeggen, voor de mensen die nog niet weten wat ze vandaag willen gaan doen. Lekker het dorp in.
2: Kunst kijken en kunst maken.
0: Zo is dat. Agnes, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En veel succes de komende, komende maanden.
1: Yo,
0: hoi hoi. Sorry.
3: De belevenissen van Haren op de zaterdag.
4: Dit is Oog. Het geluid van Groningen.
3: Dit is Haren doet.

0: Normaal gesproken schrijft de Colombiaanse Karol G haar muziek in het Spaans, haar moedertaal. Maar ze had voor het eerst dat ze haar gevoelens beter op papier en in haar woorden kwijt kon in het Engels. En uiteindelijk is dat geresulteerd in een duet met Bruno Mars, Still, hoorde je. Bij Hare Doet. En we gaan nu naar Noord-Laren, want de jarenlange traditie gaat daardoor. Vandaag staat voor de 25ste keer de Noord-Lader Bokaal op het programma, uitgegroeid tot een regionaal bekend hippies evenement. We gaan eens even kijken hoe het daar gaat met Joop Niesen, die daar bij de organisatie betrokken is. Goedemiddag, Joop.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is dus een hippies evenement. Paardrijden in verschillende disciplines, als ik het ook goed heb. En
1: ja,
0: ieder jaar trekken tientallen ruiterspaden naar jullie toe, hè, naar het dorp.
1: Ja. Het is 25 jaar geleden ontstaan omdat er een heleboel mensen hier in Noord-Laren wonen die iets met paarden hebben. En er zijn ook een heleboel mensen die vinden echte wedstrijden een beetje te eng. En toen zijn er een aantal mensen begonnen om gewoon bij iemand in de tuin een evenement te organiseren. En dat was heel kleinschalig. Maar we zitten nu met een 40 deelnemers ongeveer.
0: Kijk, en is dat nog steeds bij iemand in de tuin dan?
1: Nou ja, we zitten op het land van Annie Dikkema. Die heeft 8 hectare grasland. Dus dat is, we zijn echt ruim van opzet.
0: Ja, precies. Oké. Wel een tuin, maar dan een beetje anders. Ja, precies.
1: Nou, echt een weiland met een paardenrijdpark. Want die heb je nodig voor de dressuur en voor het springen natuurlijk.
2: Ja, want dat is even het programma. Jullie hebben net de springen gehad. En inmiddels is de dressuur toch nu begonnen.
1: Dressuur is begonnen in 2 bakken. We hebben het ook voor echt de hele kleintjes. Want daar rijden kindertjes mee van, volgens mij zijn ze 4-5 jaar. En er loopt moeder of vader, die loopt ernaast aan het touw. Dus het is echt heel erg voor de hobbyruiter.
0: Ja, precies. Die brengen allemaal hun eigen paard of misschien wel pony mee. Ja. En die komen dan naar jullie toe, precies. Dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Je zegt 8 hectare land, maar ik bedoel, als je al die mensen daar krijgt, die komen allemaal met een paard en een trailer en alles erop en eraan. Hè. Dat is dan nog wel echt wat geregeld voor zo'n dorpje als Noord-Laren, lijkt mij.
1: Nou, voor een dorpje, we zijn met z'n 5 in de organisatie, dus het is een heel klein stukje van het dorp. Mm-hmm. Maar het is best wel veel geregeld, maar je moet je voorstellen dat we zijn vanochtend om 8:30 begonnen en het duurt al 5 uur. Dus ze komen niet allemaal tegelijkertijd.
0: Nee, oké, precies. Maar is het dan ook een soort, want je zegt het is een klein dorp, een klein deel van het dorp. Allemaal ruiters en familie en vrienden er natuurlijk bij. Maar is het dan ook echt een soort van weerzien ieder jaar weer, dat iedereen elkaar weer tegenkomt?
1: Ja, want iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk om te doen. En omdat we ook met veel vrijwilligers werken. Het zijn steeds dezelfde gezichten. En ja, de aanwas is ook enorm. Maar er komen steeds meer mensen op af.
2: Nee, dat snap ik. Want je hebt de naam Noord-Laarder Bokaal. Dan neem ik aan dat er ook een echte bokaal ergens staat te shinen.
1: Dat klopt. Die is ooit jaren geleden in het leven geroepen. En ik zou het woord bokaal zou ik ietsje overdreven vinden. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Alle namen van de winnaars staan erin. Want je moet je voorstellen, de Noord-Laarder Bokaal wordt niet uitgereikt aan de winnaar van een dressuur of van een springen. Maar er wordt een overal winnaar aangewezen. En dat is over het algemeen iemand die iets bijzonders doet. Dus af en toe is het iemand die nog nooit eerder paard heeft gereden, maar die dan een Bixie-proef wint. Of iemand die heel veel voor het dorp doet, voor andere mensen met paarden. Dus het is eigenlijk een ereprijs.
0: Een soort nevenklassement en dan op jurybasis of zo?
1: Op jurybasis,
0: ja,
1: klopt.
0: Precies, oké. En hebben jullie al besloten wie dat dan gaat winnen vandaag? Is er al iemand in beeld?
1: Daar mag ik geen uitspraak over doen.
0: Okay.
2: Ze moeten toch nog de hele middag te gaan, hebben ze?
1: Precies, precies. Maar anders zou het niet eerlijk zijn dat we het nu al gaan verdelen over de mensen die vanochtend mee hebben gedaan.
0: Oké. En los daarvan, van die bokaal, is het dan ook inderdaad gewoon het gewone klassement, neem ik aan, toch, voor de mensen die...
1: Ja, precies. Ja. Want het zijn allemaal verschillende hoogtes voor de springers. Want er zijn mensen die net beginnen met springen. Die springen over 40 centimeter. En er zijn ook mensen die springen over 80 centimeter. En dat is weer een andere categorie.
0: Nou, dat vind ik wel knap. De laatste keer dat ik met paarden in aanraking was toen ik puber was en ging met school naar de Bongert. En ik kwam niet op het paard. Dus ik vind het al knap. Ik vind het al knap, Joop.
1: Ja, nou ja, dat is misschien leuk om te vermelden, want vanmiddag om 4:30 is er van de Bongert, zijn er 2 Voltige teams en die komen hier een demonstratie geven.
0: Ah, kijk.
1: Dus Voltige is kunstjes doen op de rug van het paard.
0: Ja, precies. Oh, dan moeten de ruiters het best doen. Oké, precies.
2: Oh, dat
1: ja.
0: Leuk.
2: Dat klinkt hartstikke leuk. En jullie inderdaad tot 16:30. Daarna nog is een soort nog afterborrel?
1: Ja, zeker. We hebben de prijsuitreiking om 17:00. En daarna gaan we aan de barbecue. En misschien een welverdiend biertje.
0: Nou, helemaal goed. Veel plezier daarmee dan. Succes. En dankjewel, Joop.
2: Fijn weekend.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.
1: Fijne dag.
0: Hoi. Marshmallow, Kelsey Ballerini nu. Another drink.

0: Rossi Ballerini en Marshmallow en Another Drink bij Hare Doet. Ja, ze zitten er alweer op. Hare Doet voor vandaag, niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ook weer op zaterdag, dan 29 augustus om 11 uur gewoon. En in de tussentijd blijf je op de hoogte van alles wat er gaande is in Haren en omgeving. Gewoon via onze website oogtv.nl, onze social media of de gratis OogF. Kortom, hou hem op oog. Dat vinden we wel zo leuk. En dan komt het allemaal helemaal goed.
1: Nou, tot volgende week.
0: Tot volgende week. En hier is Sister Sledge nog.
2: Hey, Frankie.
0: Inderdaad, Frankie.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou! Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

Okay, bye.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: zoek jij een leuke baan. Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.
5: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Dan die radio is er weer. Het is weer zaterdag.

hier bij Nandi Radio. Zoals elke zaterdag zijn we er hier bij Hoog Radio. Hé, maar we zijn wel een tijdje eruit geweest. Vakantie, je weet bro. Lekkere vakantie hebben we gehad, we zijn weer terug. Hé, hoe heet je dan? Bombi dit water op programma, die Nandi. Nog steeds bed is we doen vacation time douche, joh. Nog bij Cura, om een Cura Dijs. Nog bij een passando douche. Maar ook nog steeds bed, kijk in Groningen, een paar boeken, tanto kost douche.

socials. Op Instagram zijn we terug te vinden. Ook op Facebook. Op TikTok zijn we ook terug te vinden. Nandi Radio. Speciaal voor jou. Check ons ook op nandiradio.nl. Zoals elke zaterdag, joh. Blij dat je luistert. Waar je ook bent, maakt niet uit. Nandi is er speciaal voor jou. Met lekkere tracks. Luisteren en veel plezier.

Doe je muziek hier bij Nandi Radio. Lekkere muziek hier bij Nandi Radio. Ben je ook een beetje aan het genieten? Hanboe, speciaal voor jullie hebben we 2 uur lang klaarstaan. Genieten, joh. We hebben nog een paar voor je, zeker. Dit is... Douchie, compleet.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij. Nandi Radio gaat verder hier, Elbo. Lekkere tracks hebben voor je. Ik ben zo blij dat ik weer terug ben. Vakantie was wel heel kort, moet ik zeggen, hoor. Maar toch altijd als we hier zijn bij Nandi is het lekker, joh. Genieten.

Het gooi door. Hier bij Hoog Radio, dat je het weet, joh. En we gaan maar naar eentje van Atje Kouwane. Ken je Atje Kouwane? Als je dan naar die luistert, joh, dan weet je van Atje Kouwane, hoor. We draaien het elke zaterdag, staat hij op de playlist bij ons, joh. Genieten, joh. Meestal is mijn broer Obi hier in de studio van Atje Kouwane, maar vandaag niet. Hij is op vakantie, maar doen we wat, hij komt weer terug. Dat hoop ik. Hé, hey, ik ben wel terug van vakantie. Speciaal voor jullie heb ik een playlist met Atje Kouwane erop staan. Dit is Tidawa Pena. Luister wat Obi die zegt.

Grazie cubano, sempre de la pena y ben Nandi Radio. Blij dat je luistert, joh. We zijn heel veel muziek hebben voor je klaarstaan. En we hopen dat jullie gaan genieten van ons, joh. We hebben Ray, R-A-Y voor je. Cercami, bij mij, y ben Nandi.

0: radio.
1: Oh, het geluid van Groningen. Oh, radio.
0: Je hebt naar Bachata geluisterd daarnet. En wat vind je van Kizomba dan? Hey, we hebben alles hier bijna aan die radio. Om te genieten, joh. Ai, ai, ai. Zometeen hebben we ook een Kizomba in het Nederlands. Die heb je ook, hoor. Jay komt er zometeen aan. Maar nu hebben we eentje, die is van Gisella. Gisella die zingt echt lekker, man. Luister naar dit. Aprender a ficar.

ouwe lekker, joh. Ik heb geleerd om lekker te... Nee, ik voel me lekker. Of nee, ik ben gewoon lekker bezig. Ik heb geleerd om oké te voelen, om lekker te voelen. Giselle, die zingt het gewoon lekker, man. Je bent aan die radio. Blij dat jullie luisteren. Ik ben terug van vakantie. Mijn broer die nog niet maakt. Nee, het geeft niks, joh. We hebben toch een paar lekkere tracks voor je klaarstaan. Oh, wat douche, joh. Genieten. Hier bij Nandi Radio. Blij dat je luistert, joh. We hebben nog een paar voor je.

Deze bro's hebben een lekkere beat, joh. Je kent het, de Tribal Kush, man. Die spelen we vaak hier bij Nandi Radio. Kiba! En Basta Lion hier bij Nandi Radio. Colombian, Nandi Radio speciaal voor jou. Zometeen komt het nieuws aan. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we twee tracks voor je. Dit is Grupo Nietzsche en zometeen komt MAW hier bij Nandi Radio.

Nietzsche. No me falta nada. Más que palabras hier bij Nandi Radio. We hebben nog eentje voor het nieuws. Geniet ervan. MOE. Soft Life. Doe je, jongen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Nandi gaat het tweede uur met in dat je blij dat je luistert.

Hey, jullie zijn bommen die ons hier doorzoren, die Nandi Radio. Hey mensen, welkom in ons tweede uur van Nandi Radio. Blij dat jullie er zijn. Hey, heb je het eerste uur al gehoord? Hey, dan wordt het tweede nog beter, ik kan het je verzekeren. Ik weet het, want ik heb die playlist voor je klaar. Klaargezet, klaargemaakt, met allerlei leuke tricks, joh. Blij dat je luistert hier bij Nandi Radio. Elke zaterdag zijn we er. Hamboe, we zijn wel een tijdje eruit geweest, een paar weekjes. 3 of 4 weken volgens mij. Zijn we op vakantie geweest, maar nu zijn we terug. Hier bij Oog Radio.

die radio. Allemaal, hey, ik ben naar Curaçao geweest. Curaçao was compleet, Roeman. Compleet. Jammer dat ik weer terug ben. Nee, dat valt wel mee. Maar hey, als je op vakantie gaat, is het altijd lekker, hè? Curaçao is geweldig, man. Lekker. Veel leuke mensen, leuke feestjes. En goede muziek. Goed eten ook, trouwens.

ons op onze socials, Instagram en op Facebook zijn we terug te vinden. En ook op TikTok, Nandi Radio speciaal voor jou. Blij dat je luistert. Wat kan je van ons verwachten nu? Oh, hoor je het al? Salsa, man. We gaan een beetje terug in de tijd, Ambo. Dat is Los Bang Bang, Yo No Soy Un Mango.

0: One Flavors. Lagrima hier bij Nandi Radio.
1: Oh, een lekkere Tracy, genieten man. Oh, Nandi Radio voor jou.
0: Gewoon hier bij Oogradio gaan we verder. Met MOE. Proost! Homo, speciaal voor jullie, Homo. Nandi Radio gaat gewoon verder met Nandi.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Nandi, Radio bij het geluid van Groningen gaat gewoon weer verder. There is one flavor featuring Ajatayambo. Dus je nadapoor.

0: geluid van Groningen.
1: Ryan, speciaal voor jou weer in de studio. Blij dat je luistert. Met een lekkere tracks, joh. En nu gaan we door naar eentje. Het is een van de laatste die Achi Cubano heeft uitgebracht. Kusje, joh. Deze boys zijn lekker, man. Ze hebben een heleboel nieuwe tracks. Ik weet dat die eraan komen. Wacht maar. Hier bij Nandi Radio zullen ze spelen.
2: Vaya salsita.
1: Vaya salsita, zoals je het wil, man. Ya no te vengas.

0: Dansje Goano. Bye bye, Nena.
1: Dandy, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
0: Ja, we hebben nog een paar voor je. Deze twee uurtjes die vliegen zo voorbij allemaal hier bij Nandi Radio. Wat is hij? Stanley Clement, Dina Wabo, Nandi.

gaan door met lekkere zomaar voor je. Oh, zo daar is wel. Deze is van Jusela. Dus ik weet wel vaak hier ben dan die radio. Ze mist iemand. Ze heeft wel graag iemand. Ze verlangt naar iemand met deze track, joh. Oh, hoe doet je, joh? Hier ben je dan die radio. Completo.

Lekkere salsa voor je. We hebben nog twee tracks voor je. Zometeen MOA met Mami Wine. Maar nog gaan we door met Raúl Alejandro. Tú con él. Jij met hem. Oh, dan word ik

0: Raúl Alejandro.
1: Was hij niet lekker, hè?
0: Oh, wel. Tú con él y Bernandí. We hebben nog eentje voor je. M.O.E. heet ze.
1: Van Curaçao komen ze.
0: Dit is Mommy Wine.

voor je in een lesje van minder zeggen in de finale van het programma die Nandi. Sperm is al pas een rato placentero, want ik ben nog zo tussen mannen tegen het rode wauw. Hey mensen, jammer genoeg zijn we weer aan het eind van Nandi Radio. De eerste dag onze vakantie, Jambo. Jambo, op naar de volgende vakantie. Mami, mami, Jambo. Doei, see you. Hey mensen, we gaan.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.